wild thing, I think I love you. But I wanna know.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde minder deelnemers, alles verliep wel rustig. Verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleren te verkopen. Want dan verkoopt het beter. Maar die verkopers vermelden niet dat ze AI gebruiken. En dat is nochtans verplicht. Technologie-expert Kenneth D.
3: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone. Want eigenlijk, als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
2: Experten roepen vindt het daarom op om AI te verbieden. En Belgische tennisgeschiedenis op de US Open. Alexander Blok staat in de kwartfinales na winst in 4 sets tegen de Argentijn Francisco Cerundolo. Blok had nogthans last van een ribblessure, maar kon het dus toch afmaken. In de kwartfinales speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
4: Hey liefjes, dinsdag 8 september. We love you, hè. Blij dat je bij ons bent.
1: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: controleurs van de lijn zijn nog nooit zo vaak afwezig geweest door agressie op het werk. En dat snap je helemaal. Hè. Je stapt zo'n tram of zo'n bus binnen. Je vraagt, hè, geef me je vervoersbewijs. En dan vervolgens krijg je klop. Stond gisteren nog iemand overal online met zo van die wurgsporen.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Ja, crazy. Dus heel veel mensen denken, hey, not me. Hè. Ik ga niet meer echt die jungle in. De lijn heeft u wel van alles op tafel liggen hoe ze het willen aanpakken, die situatie. Zo willen ze de late ploeg uitbreiden van 2 naar 3 controleurs. Samen sterk. Er komen eventueel opleidingen zelfverdediging. Alle bussen krijgen een camerabewaking. En ja, ze gaan ook meer zo van die bodycams krijgen, de medewerkers. Ja. Maar toch een echte, moet ik zeggen, folder eigenlijk om mensen te werven is het ook niet. Hè.
1: Nee, ik
0: denk als je zoon of dochter zegt, ik zou dat graag willen doen bij de lijn, dan zeg je toch, goh, ja, liever niet.
1: Een paar jaar geleden zei mijn nichtje, toen ze 18 was, Julie, je kent Julie, hè, want Julie zei, ik wil politieagent worden. En toen dacht ik ook al, oh, Julie, moet ik dat niet doen? Moet jij nu echt politieagent worden? Ze is ondertussen, denk ik, een half jaar, met heel veel passie. En ze vertelt er dan ook over, maar wat die allemaal soms moeten doen, midden in de nacht. Soms zijn zij een ploeg van 2 vrouwen die op pad moeten. En die komen soms echt op vechtpartijen en zo terecht. Ja. Onlangs, ik weet niet of ik dat mag vertellen, ze heeft het tegen mij verteld, maakt niet uit, heeft ook in de krant gestaan. Een vechtpartij op een huwelijk.
0: Oh.
1: Ja, 2 groepen die zijn beginnen vechten. En collega's van haar werk onbekwaam geslagen. Hè?
0: Wow.
1: Mannelijke collega's nogmaals. Je moet dat als vrouw dan eens gaan doen.
0: Ja.
1: Soms hou ik mijn hart vast als ik hoor wat zij allemaal moeten doen. En ze zegt, de collega's zeggen ook, het wordt steeds erger. Steeds meer agressie tegen mensen die in een uniform aan het werken zijn. Steeds minder respect. Ze denken, oh, politie, de vijand. Wij, ja, die proberen toch ook maar iedereen te helpen.
0: En zeker mensen onder invloed zijn knettergek.
1: Ja, dat is afschuwelijk. Hè?
0: Mijn papa was vroeger wijkagent. In IJsde Cité, ook wel een pittig wijkje. Die reed soms gewoon door.
1: Alsjeblieft.
0: Als ze om 3 uur 's nachts aan het vechten waren.
1: Ja.
0: In bepaalde cafés. In bepaalde cafés om 3 uur 's nachts. En hij moest gewoon controle doen. Ja.
1: Wat?
0: Ja, dat werd toen gedaan. Soms
1: reed hij gewoon door. Dat zijn verjaarde feiten. Maar de boel,
0: ja, maar ja. Hij wil, als er niemand belde, dacht je van, los het zelf op. Want wat wil je? Als mensen knettergek door alcohol en drugs zijn, als je dan daartussen komt, ik bedoel, en zo'n ziekenhuis belanden.
1: Ja, maar en soms hebben ze echt vaste patiënten, zeg maar. Zowel die mensen die ze 1 of 2 keer per week in de cel moeten draaien. Die zich ook niet meer aantrekken en waar dat het parket van zegt, ja, laat maar weer vrij. En dan hebben al dat papierwerk hebben ze moeten doen, keer op keer op keer, om zo van die echt hardnekkige even vast te steken voor een paar uur. Ja, dan zou je toch inderdaad...
0: Alle hartjes in de wereld voor alle flikken, voor alle security mensen,
1: ja,
0: en
1: absoluut,
0: alle busbegeleiders die job nog doen.
2: Dit is Joe Go.

0: 226 geweldsincidenten in 1 jaar tijd bij de lijn. Dat is natuurlijk ongelooflijk veel. En die collega's vertellen dat door. De schrik gaat erin. En vandaar veel afwezigheid. Politieagenten, ook veel problemen. En het is niet alleen dat. Iedereen die zo'n beetje security of veiligheidsopdracht heeft, komt in de problemen.
1: We waren nog een categorie vergeten. Goedemorgen, dag mama Els.
2: Goedemorgen, Tanken en Sven.
1: Ja, wat is jouw zoon van beroep?
2: Hij is brandweerman. Ja.
1: Voilà.
2: Hij is brandweerman vrijwillig en ook brandweerman bij Defensie op de luchtmacht.
1: Oké, en vertel eens, want daar is ook agressie, ja. Zeg je.
2: Ja, absoluut, absoluut. Ik herinner mij een situatie dat ze moesten het wegdek ruimen na een accident. En ze hadden dan de straat afgesloten. Er kwam een vrachtwagen aan, die stopte, draaide zijn raamknopen, mocht daar uiteraard niet door. En dan kreeg hij een dikke fokje vinger en wat scheldwoorden. En een hele tirade, omdat hij gewoon moest rondrijden.
0: Zijn werk deed eigenlijk. Oh. Ja, dat is ongelooflijk.
2: Ja, uiteindelijk. Dat is in het midden van de nacht, of dat is morgen. Dus dat is, ja...
1: Dat is niet fijn. Natuurlijk.
0: Ja, en in Brussel bijvoorbeeld hebben ze echt een vaste afspraak, die onnozelaars. Dat is dan bijvoorbeeld op nieuwjaarsdag, dan steken ze auto's in de fik. Brandweermannen worden daar naartoe gelokt, die doen hun job en die worden dan gewoon aangevallen door dat soort krapul. Echt afschuwelijk, ongelooflijk.
2: Ja, absoluut. Want ze zijn eens opgeroepen dat ze de container moesten in Mechelen bijvoorbeeld gewoon wegdoen voor een auto die in brand stond, een elektrische wagen. Ja, er komt dan ook het bericht binnen dat ze daar agressie aan het doen zijn. En dan denk ik, waarom?
0: Het
2: zijn allemaal mensen, het zijn hulpverleners. Het zijn allemaal hulpverleners.
0: Ja, absoluut, absoluut.
2: Maar dat is wel het verschil, want hij zit nu... Ah, sorry.
0: Nee, zeg jij maar.
2: Hij zit nu in Amerika, in Sacramento. Hij is daar stage aan het doen bij een brandweer.
1: Amai.
2: En dat is daar helemaal anders. Hè? Ja, die brandweermannen worden er op handen gedragen. Dat is echt een groot verschil. Dat.
0: En terecht. En helemaal terecht.
1: Daar zijn er nog heroes. En nogthans, wij krijgen ook als kind, ik bedoel, al onze kindjes die naar van die brandweermanfilmpjes kijken, dat zijn helden, hè. Mm-hmm. Dat is heel jammer dat inderdaad zo slinkt, dat respect.
0: Maar ik heb het gevoel dat 99,9% van onze luisteraars 100% gelijk heeft. Dus

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
2: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
2: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on.
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: half zeven. Een tip voor een
1: discussievrij
0: leven.
1: Ja, als je partner een vraag stelt en je wil heel graag dat hij ja zegt. Bijvoorbeeld de vraag is, zullen we vanavond pizza bestellen? Dan moet je, terwijl je de vraag stelt, heel subtiel al van ja knikken. Dus met je kop zo naar ja doen. Hè, zo van, hey, wil je vanavond pizza bestellen? Want mensen spiegelen onbewust elkaars lichaamstaal. Waardoor de kans dat hij dan ja zegt, flink toeneemt.
2: Okay.
1: Kan het ook gebruiken voor... vanavond de vuilnisbakken buiten zetten?
2: Ja, oké. Okay.
1: Of, de zaterdag gaan we vandaag naar het containerpark.
2: Ja, oh, leuk.
1: Omgekeerd denk ik niet dat het werkt.
2: Ook zo?
1: Als mannen dat bij vrouwen doen, wil jij met mij vanavond eens failletje geven?
2: Ja.
1: Dat werkt niet.
2: Nee,
1: het is alleen maar omgekeerd.
2: Nee, dan moet je dat anders aanpakken, hè. En we zeggen, je hebt weer geen goesting, zeker, en van nu.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Bij Verikabank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verikabank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
6: En klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
5: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
6: Humo!
7: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
8: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
7: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
9: Eurostar. Together we go further.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen. Joe Gold.

0: Goedemorgen, het is dinsdag 8 september vandaag.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, vandaag beginnen ze met de regering aan de grote zoektocht naar onze centen. Want ze gaan erom komen, dat is duidelijk. Maar gisteren is de premier nog even heen en weer gevlogen naar Rome voor een staatsbezoek aan zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni. Hij besprak met haar de oorlog in Oekraïne en de Europese industrie. En achteraf bedankt hij, en daar wil ik het even over hebben, Meloni in het Italiaans. Dus dat spreekt hij ook alweer Italiaans. Luister maar, zo ging dat.
2: Presidente del Consiglio, cara collega, cara Giorgia. Ormai più di un anno che ci conosciamo come colleghe e si posso dirlo come compagni di battaglia nel Consiglio Europeo.
0: Ja, maar hij doet het toch maar, hè, om
3: dat
0: zomaar uit
3: te zou het gratis zijn en dan was het.
0: Ja, pizza calzone.
3: Ja.
0: Merci en bedankt.
3: Ciao, ciao.
0: Ja, hij spreekt vloeiend Nederlands, uiteraard Frans, Engels, Duits, ook een mondje Spaans en Latijn natuurlijk.
4: Quid aliut exitio, lacidaimonius et atiensibus fuit.
0: Toch grappig.
4: Armis pollerint. Nisi quod fictos.
0: Alia jacta est, zou ik daar toch durven aan toevoegen. Hij spreekt alle talen, zelfs betalen. Dat gaan we voelen de komende weken. Maar hij is niet de enige, want vorige week was ook wel heel erg opvallend. Vorige week was Macron op bezoek in Engeland. En daar heeft Macron natuurlijk ook Engels gesproken met Charles, met de koning. Maar Charles, en ik vond het toch wel opvallend, het zit wel een beetje echo, want het is in een soort museum dat hij aan het spreken is. Maar Charles die spreekt eigenlijk ook wel echt goed Frans. Wat je van Engelsen toch niet zo vaak hoort, en doet hij eigenlijk goed.
5: Monsieur le président. Madame Macron, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Je ne saurais vous dire combien mon épouse et moi-même sommes heureux d'être parmi vous ce soir.
0: Ce soir.
3: Maar dat klonk echt zo als een Fransman, was dat daar Dupin, Dubourcin, Burgondisch.
0: Ik vond dat hij het goed deed. Ik vind het altijd bijzonder als mensen hun talen goed spreken.
3: Ja, ik zeg daar ook nooit iets op, want weten allemaal hoe mijn Frans is.
0: Sorry, maar je Maaslands nog altijd supergoed.
3: Ja, ik kan wel heel goed plat. Ja, en kan ik ook plat, Sander?
6: Ja. Ik kan ook plat,
3: ja. Ja, maar even stuit dat neer.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
2: Peugeot. Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors. Vorig jaar 226 tegenover 186 in 2024. Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen. Om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt alles toe in de podcast HLN vandaag.
4: Op het einde van de rit denk ik dat het grootste pijnpunt toch zal zitten bij de verlaging van de lasten op arbeid. Je weet dat elke partij daar in de campagne mee heeft uitgepakt. Werken moet meer lonen. Maar als je minder belastingen heft als staat, ja, dan zit je weer met een bijkomend gat.
3: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. Op verschillende plaatsen in Duitsland zijn gisteren duizenden mensen op straat gekomen. Uit protest tegen de grote overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De betogers gaan niet akkoord met de extreme standpunten van de partij, onder meer rond migranten, en riepen slogans als fascisme is geen optie. In Berlijn verzamelden de meeste mensen, daar waren ze volgens de organisatie met zo'n 14.000. De politie telde wel iets minder deelnemers. Alles verliep rustig. In Overasselt, in Nederland, heeft de politie opnieuw verschillende vuurwapens gevonden. Het is nog niet duidelijk hoe of waar. Ook de voorbije dagen vonden speurders al meerdere keren vuurwapens. Vorige week trokken tientallen gewapende mannen door Overasselt. Ze schoten een man van 51 dood. Twee agenten raakten ook gewond. In totaal zijn meer dan 30 mensen aangehouden, onder wie 2 Belgen. Vermoedelijk gaat het om drugsgeweld. En op de US Open Tennis heeft Alexander Bloks Belgische tennisgeschiedenis geschreven. Hij plaatste zich gisteravond als eerste Belg ooit voor de kwartfinales in New York. Bloks versloeg de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. En dat betekende voor hem...
5: enorm veel. Ik denk dat we in het Belgische tennis altijd wel grote namen hebben gehad. Om daar deel van uit te maken en de eerste Belg te zijn, is sowieso iets dat ik niet voor het zekere neem. Dat is sowieso wel een mooie prijs voor alle ik heb gedaan de laatste tijd.
3: Bloks moest wel bijna opgeven omdat hij veel last had van een ribblessure. Maar hij staat dus toch bij de laatste 8. In de kwartfinale speelt hij tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een overwegend grijze dag met regen en maximaal rond 19 graden. Morgen wisselend bewolkt met buien bij 18 graden. Donderdag droog, vanaf vrijdag weer wat regen en zo'n 20 graden.
2: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
2: uit de 60s,
6: 70s
2: en meer.

0: En er kwam een berichtje binnen, maar dat is ook wel waar, van een luisteraar die zei, jongens, even toch misschien nog eens een warme oproep aan iedereen. Houd je een beetje aan de verkeersregels onderweg. Lichten aan, hesjes aan, verkeersregels respecteren. Er zijn weer veel kinderen op de baan, het is voor hen allemaal een beetje nieuw. Dus geef het goede voorbeeld, ik moest daar nog aan denken. Ik was vorige week in Düsseldorf, vorige week vrijdag. En ik was heel vroeg al aan het wandelen. Zo, de stad was echt nog verlaten. Trouwens, mooie stad, Düsseldorf, ik was er nog nooit geweest. En het zonnetje was aan het schijnen, ik wandelde door de stad. Daar is ook wat water, dat zijn rustige straatjes. Ik kwam aan een verkeerslicht, waar ook mensen staan die naar de bakker al waren geweest, met brood onder de arm. En het was rood, maar er was geen enkele auto, echt totaal geen enkele auto. Het is een klein straatje, dus ik wandel gewoon door het rood aan het verkeerspad. Aan het zebrapad. En ik zie die mensen heel raar naar me kijken. Dus ik denk, oh sorry, heb ik iets aan van u of zo? Dus ik wandel verder. Niet normaal. Elke keer als ik mensen tegenkwam in een ongeveer verlaten stad, er waren bijna geen auto's en ik kom aan een zebrapad, mensen bleven allemaal gewoon aan de rode lichten staan, stapten niet over, zich heel keurig aan de regels houden. Dus ik dacht, maar is dat nu...
1: En jij deed dat wel dan?
0: Ja, natuurlijk. Als ik in de stad loop of in Barcelona en er komt geen auto van geen enkel, geen fietser, geen auto aan.
1: Maar er staat toch een rood licht voor iets?
0: Dat je zet er toch een rood licht voor iets?
1: Ja, maar oh, zeg, baby.
0: Nee. Dus ik dacht, wat is dat eigenlijk? Zeg, hoe komt dat eigenlijk? Waarom doet... Want heel veel, als je in de stad loopt, sorry, dan zie je toch dat bijna iedereen kijkt van kan ik over of niet. En als er auto's aankomen, dan doe ik het natuurlijk ook niet. Ik ben mijn leven niet beu of op hele drukke wegen. Natuurlijk nooit. Maar als er geen auto aankomt, in godsnaam.
1: Maar ik
0: heb het opgezocht.
1: Oh, en?
0: Het is echt iets dat ingebakken zit in de traditie in Duitsland. De Duitsers houden zich aan de regels. Die hebben met z'n allen zoiets van, we hebben deze afspraken gemaakt. Een rood licht is een rood licht. Je weet dat je daar moet voor stoppen. Je stopt. En het heeft ook te maken met, ja, je wil het ook leren aan de kinderen.
1: Dat uiteraard.
0: En als jij dan met je kinderen dan staat en zo'n people zoals ik loopt dan over, is dat heel moeilijk in de opvoeding. Terwijl ik denk, ja, ja. En op de koop toe, als een politieagent het ziet gebeuren in Duitsland, hier politieagenten, die gaan het door de vingers zien.
1: Dat is niet waar.
0: Wel op veel plekken wel.
1: Niet in Hasselt. Ik heb dat al meermaals gezien, dat dat niet wordt getolereerd.
0: Maar goed, er zullen uitzonderingen zijn. Maar daar, je moet er niet over piekeren. Je krijgt altijd een bekeuring. Altijd. En iedereen rond vindt het ook maar normaal. Geen grote bekeuring, 10 of 15 euro, maar je krijgt ze. Doffies ook als je zegt, maar er komt hier toch geen auto aan. Dan zegt de politie, regel is regel.
1: Daar
0: nooit een rood licht over?
1: Kijk, ik zal
0: nooit,
1: het misschien
0: never,
1: eens doen.
0: Wacht.
1: Ik zal het misschien eens doen, inderdaad, in uitzonderlijke omstandigheden. Het is 6:00 PM, er komt geen kat aan, er zijn geen kinderen. Ik ben de enige mens die daar rondloopt. Dat ik dan zou oversteken, heel snel, eventueel. Maar

0: Maar,
1: in Duitsland is het ook traditie, blijkbaar. Dat heb ik net, ik heb net niet meegemaakt, omdat het echt heel rustig was. Maar blijkbaar, als je het doet en mensen staan er, spreken ze er ook op aan. Dus andere mensen spreken er ook op aan. Wat
2: zijn
1: ze?
2: Dat ze zijn gehoorzaam natuurlijk.
1: Wat zijn aan het doen eigenlijk? Ja. Wat ben jij hier aan het doen, meneer? Maar, dus het is rood, dus blijf toch gewoon even.
0: Ja, een vriendin van mij ging het stiekem doen in Hasselt, want die dacht ook een beetje zoals jou.
1: Ja.
0: Maar dat was ze op de middag en die dacht, er komen geen auto's aan en er staat niemand.
1: Ja.
0: Direct iemand op een motaar bij haar, hè?
1: Ja, is waar.
0: Ja, ja. Ja.

0: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
4: Amai, dat valt mee.
7: Waarom?
4: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
7: Ja, en?
4: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
7: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
4: Zijn dat kleine vrienden?

0: Videocall dan, hè.
1: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
2: Got Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
3: Dit was fantastisch.
2: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
4: Het moment van de waarheid. Het is Rob of Eronder. En het is Eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
5: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 9000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
8: VDK Bank.
7: Dit is Joe Gold.

0: Kijk gewoon even eerlijk, in Spanje bijvoorbeeld aan de verkeerslichten. Ja, niemand wacht daar ook. Tenzij het wanneer er ook maar enig gevaar is of druk is of auto's komen eraan, never zal ik dan oversteken. Maar als echt niks is, ja, dan, en er komen heel veel berichten binnen. In New York, hè, wij waren daar, zei iemand op citytrip in New York, zegt Leen. Ik was daar echt de enige die stopte voor rood bij het oversteken. Ja, en na 2 dagen doe je dat dus ook niet meer, want dan zeg je ook een onnozelaar. Echt het omgekeerde van Duitsland. In Liverpool, zegt Hannes, waren wij de enigen die bleven staan bij rood. Zelfs als de politie er stond, werd er overgestoken. Het heeft echt met cultuur te maken. En de mensen die echt van de regels zijn, die zeggen, ja, maar dat doe je toch niet, Sven? Rood is rood, onnozelaar, gek. En anderen die zeggen, ja, tuurlijk, ja. Heel dubbel, het is heel dubbel allemaal.
1: Andrea, jij bent opgegroeid in Duitsland, hè? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, jouw papa zat bij het leger, dus je bent niet echt... Maar wacht, ja, maar ja, dat is dubbel op, hè? Dubbel op. Ja. Dus hoe was dat? Hoe was dat opgroeien daar voor jou? Ook zitten die regels erin gestampt tot op de dag van vandaag?
3: Zeg maar zeker. Ja. Maar in Duitsland leeft dat wel, inderdaad.
0: Ja,
3: ik mocht ook heel vroeg eigenlijk alleen naar de stad gaan winkelen met een vriendin. Maar elke auto stopt ook aan een zebrapad.
0: Oh,
3: er was geen twijfel over mogelijk. En als wij verhuisden naar België, was dat echt een cultuurschok. Dat ik bijna overhoop gereden werd, omdat die auto's ook niet stoppen.
0: Ah ja, maar dat dus, doe ik echt. Maar daar ben ik wel echt heel voorbeeldig in. Van zodra ik iemand kan doorlaten, dat doe ik altijd. Maar het is gewoon mijn verstand zeggen, als hier niks gebeurt, dan kan ik toch gewoon overstappen, denk ik dan. Snap je dat? Dus,
3: ja en nee. Als dat erin zit, zit dat erin. En ik leer het mijn zoontje ook aan. Aan een zebrapad. Hè, of als het rood is, dan moeten we wachten. En dan mogen we niet oversteken.
1: Ja, duidelijk toch?
0: Nee, maar heel duidelijk, ja.
1: Ja, maar inderdaad, het is wel...
3: Kan niet.
1: Goed dat je het nog eens zegt, want ik heb soms de indruk dat vanaf 78 plus...
0: Ja?
1: Mensen ook gewoon doorrijden op zebrapaden. Ik heb nog nooit een hoogbejaarde ziel die gestopt is aan het zebrapad.
0: Ja, dat is de reflectie. Zijn we al minder geworden.
1: Nog nooit. Gedaan, ja, en echt zo, met die handjes op het stuur. Ja, gewoon doorrijden.
0: Ja, die moeten dringend thuis zijn natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dat de winkel ook moeten gaan op onmogelijke testen.
0: Maar wat zo ergens het compromis, daar moet ik wel eens over nadenken. Wat nu vaak binnenkomt van Sven, oké, je doet wat je wilt. Als er werkelijk niemand staat en mijn volwassen in de buurt, oké, het is niet goed. Ik hoop dat je bekeurd wordt. Maar als er echt mensen met kinderen staan, alsjeblieft, help die mensen dan door dat dan niet te doen. Want dat is echt een slecht voorbeeld. En als die kinderen dan later alleen hun eerste stapjes mogen gaan zetten, dan hebben die gezien dat zo'n mensen als Sven gewoon oversteken.
1: Ja.
0: En dat is toch niet, die verantwoordelijkheid wil je toch niet
1: dragen. Ja, exact. Want dan is het van, ze zeggen altijd, je moet je eigen kinderen goed opvoeden.
0: Ja, het zijn uw kinderen.
1: Sorry, ja, maar jij verpest het.

0: beste luisteraars van de wereld.
1: Vorige week zijn we begonnen met iets nieuws op dinsdag, de beste luisteraars van de wereld. Want wij weten al 11 jaar dat jullie de liefste en de meest attente zijn. Als jullie een handje kunnen helpen, dan doen jullie dat. Jullie vertikken het niet. Hebben we gezien tijdens onze camperactie. Och, 2 keer op rij, 2 jaar op rij. Bijvoorbeeld als wij een matrassendomino wilden organiseren, dan gingen jullie allemaal spontaan jullie matras van het bed halen en ermee naar de markt van, wat was dat dorpje naar nu, Molensteden bij Dies, never forget.
2: En 20 vallen matras.
1: Verzamel 300 mensen voor een polonaise op de beats van Willy Sommers. Verzamel honderden honden in een straat. Kom daar samen voor het huis van een luisteraar. Of de luisteraar in New York van zijn werk halen om een boodschap te onderscheppen op Times Square.
2: Ja, jullie doen dat allemaal. Jullie zijn fantastisch. We dachten, we moeten daar door het jaar ook iets mee doen. Want er zijn veel mensen die ons vragen stellen van, ik zit met een klein probleem. Ik heb een reuze pompoen nodig voor een spreekbeurt van mijn kleine en ik weet niet waar ik dat moet halen. Al dat soort... Er is iemand uit mijn verleden die ik graag terug wil zien en ik weet die niet meer te vinden. Dat soort dingen. Je mag ze allemaal voortaan naar ons doorsturen en we gaan er elke week eentje uitplukken dat we op dinsdag 8:45 aan je collega-luisteraars gaan voorleggen. En ja, die gaan hun uiterste best doen om te helpen. Daar ben ik zo van overtuigd. Als het lukt met matrassen op een dorpsplein, gaat het wel lukken met echt belangrijke dingen. Dus je mag ze allemaal insturen.

0: jij 54 keer per jaar, Pascalien heeft een idee.
1: Ja, wel, ik ben 54 keer per jaar, als je niest, dan een skeetje laat. Allee, van mij dat dan soms? Kan ze niet. Allee.
0: Jo, dat kan, Pascalien.
2: Kan zeker zijn. Wat komt hier nog binnen? Wat doe je 54 keer per jaar? We zitten allebei in de doelgroep, dat weten we al.
0: Allebei wel in de doelgroep.
2: Ja, ik mocht er niet naar vragen, want het was oei privé.
0: Ja.
2: Waarop Steven stuurt onze woning volledig kuisen. Elke week een keer.
0: Oh ja, maar.
2: En hij stuurt er nog daarna, 3 berichten later, bed verschonen hoort daar ook bij. Paul zegt, of Paul, gras afrijden.
0: Mm-hmm.
2: Oh, dat is toch niet 54 keer per jaar? Allee, hier onze tuinder, Sander, dat gebeurt niet 54 keer.
3: De hele zomer moet je dat niet doen tegenwoordig.
2: Ja, natuurlijk alle variaties van vrijen en zelfvrijen. Allee, met jezelf dingen doen, komt ook binnen.
0: Ja?
2: Maar,
0: wat denk je
2: had ik al gezegd, strijken? Nee, hè?
0: Nee.
2: En Luc stuurt naar de kerk gaan.
0: God,
2: maar Luc toch.
0: Ja.
2: Dan zit ik toch niet in die doelgroep?
0: Ik ook niet meer ondertussen. Maar is dat, ja, eigenlijk, je hebt strijken al... Je hebt het eigenlijk al gezegd, hè? Je hebt het eigenlijk al gezegd.
2: Is het poetsen?
0: Nee, het is niet poetsen.
2: Is het is toch het is sexy time?
0: Degelijk de liefde bedrijven.
2: Dus 54
0: keer. Ik vind dat goed. Ik denk dat we het zo beter benoemen. Hè? Kinderen luisteren mee. Het moet voor hen ook aangenaam blijven. Dus de liefde bedrijven. Als je in een vaste relatie zit, 54 keer. Nu zou ik graag aan iedereen eens willen vragen die in een vaste relatie zit, hoger of lager? Dat zou ik eens aan onze luisteraars.
2: Dus eigenlijk moet je 54 gedeeld door 12 en dan zien of het matcht.
0: Gedeeld door 12? Per maand. Ik had het per week. Dus ongeveer 1 keer per week. En dan 2 keer extra. Kerstmis en nieuwjaar. Of
2: gaat niet 1 keer. Bij velen gaan dat niet 1 keer per week.
0: Nee, 1 keer per week. Niet 1 keer per week.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokledder.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
6: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl.
7: Ja?
8: Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
7: Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, ben een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes...
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Yeah?
14: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
15: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
16: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
17: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: koffer van de dag.
1: Kom, Chloe de Bie. Goedemorgen, dag Chloe.
2: Hallo. Goedemorgen,
1: Sanne en Anke.
2: Hallo.
1: Zullen we samen door de berichtjes gaan die binnenkomen, Chloe? Want je kent onze luisteraars van Joe goed. Daar gaan ze op, hè. Daar gaan ze op, hè. Veel
3: dat
1: mensen...
3: varieert, hè.
1: Ja, maar ja, er zijn wel heel veel die zeggen, goh, veel lager, maximum 20 keer per jaar. Of die zeggen, jammer genoeg, veel, veel minder. Mm-hmm. En dat ligt niet aan mij. Sturen er toch net iets meer mannen dan vrouwen. Ah. Om heel eerlijk te
3: Kathleen stuurt veel hoger. 6 op 7, altijd. Ja. Virginie zegt 54 keer in een week. I love it.
1: Maar ja, maar oké. Okay. Heel even eerlijk zijn, dat is de uitzondering.
3: Dat zijn de uitzonderingetjes, maar dat is ook maar een kleine groep van mensen met een extreem hoog libido. Hè?
1: Is dat zo?
3: Dat is zo.
1: Maar ja, als je er zelf mee zit, dan denkt je dat iedereen zo is. Hè? Maar ik heb niks gezegd. Ik heb niks
2: gezegd. Nee, nee.
1: Maar die 54, is dat de cijfer waar we mogen van uitgaan?
2: Ja, absoluut. Ook in Vlaanderen hebben we ooit zo'n grote studie gedaan en we kwamen bij Vlamingen ook op 1,2 keer per week. Hè? Maar met een mediaan van 1 keer in de week. Dus dat betekent inderdaad dat de meerderheid van de mensen aangeeft 1 keer in de week lukt het ons wel om intiem te zijn. Nu, kleine kanttekening, intiem. Niemand heeft gezegd hoe uitgebreid dat moest zijn. Nee, en dat kan ook een snellertje zijn of een vluggertje. Anderzijds, ik zei het. Uiteindelijk, 1 keer in de week, dat gaat ook over misschien 2 of 3 keer op vakantie en dan een paar weken niet, hè.
3: Jaargemiddelde ophalen op vakantie. Zo gaat dat.
1: Je ziet wel ergens een verschil tussen mannen en vrouwen, toch in de berichten. Mm-hmm. Of is dat de verkeerde intuïtie? En waar dan ook best wel wat vrouwen zeggen, jongens, maar je moet ook wel even rekening houden met hormonen, met kinderen, met perimenopauze, met menopauze, alsjeblieft.
3: Dat is altijd iets.
2: Met alles. Je moet met zoveel rekening houden. Maar als we kijken naar het verschil tussen mannen en vrouwen, ga ik heel eerlijk zijn, als seksoloog zien we vooral dat de seks die we als heteroseksuele koppels vandaag de dag hebben, niet altijd even bevredigend is voor de man als de vrouw. We zien dat de mannen vaker bevredigd zijn door dat seksleven dan de vrouw. Waardoor dan heb je ook minder zin, hè, als het niet zo bevredigend voor u is. Ja. Dus dat speelt ook nog
1: eens mee. Het is de mannen schuld. Ze doen het niet goed genoeg. Nee, en daarom willen de vrouwen niet mee.
2: Nee. Absoluut.
3: Nee, maar weet je, dus, ook? Ja, dat ook. Ik zal het voor de man opnemen. Ik denk dat er heel veel mannen zijn die hun best doen. Maar soms, als heel mijn huis overhoop ligt en ik heb nog 3 wasmachines om te doen, dan is het heel moeilijk. Maar ik denk dat mannen hebben toch direct zin en vrouwen moeten zin krijgen. Soms.
2: Let op, mannen hebben dat soms ook wel, maar het gaat vooral over, je moet sfeerbeheer doen. En wat ik hoor is, als je nog 3 wasmannen hebt staan, is sfeerbeheer heel moeilijk. En ik denk dat het dat ook wel wat is, dat samenwerken aan sfeerbeheer en moeite doen, dan gaat het als statistiek halen. Maar, en dat is uiteraard de grootste boodschap die ik hierover heb, alsjeblieft, heb geen seks omwille van een statistiek, hè.
3: Nee.
2: Je moet seks hebben omwille van willen en zin hebben en bij elkaar willen zijn, niet omdat het cijfer haalt. Want dan zijn we niet goed bezig.
3: En ook, want ook als je kinderen in huis hebt, dat is toch ook altijd iets, hè? En kleine kinderen is dan nog gemakkelijker dan grotere kinderen, want nu gaan die laat slapen.
1: Ja.
3: Dat is toch moeilijk.
1: Die horen ook alles.
3: Die horen alles. Ooit als een luisteraar, ik ben dat nooit vergeten, die stuurde van, als wij sexy time willen hebben, dan melden wij dat aan onze kinderen. Dan zeggen wij, jongens, papa en mama gaan boven even spelen.
1: Okay.
3: Kom niet binnen.
1: Ja. En die kinderen weten dan ook
3: Is dat
1: alles.
3: Een goed idee, Chloe? Mag je dat zeggen tegen je kinderen?
2: Ik vind op zich, mag je wel. Ik zou niet aan jouw kinderen gaan zeggen van, hey, mama en papa gaan nu seks gaan hebben. Dat is awkward information.
1: Ja.
2: Dat willen zij ook niet weten. Oh. Maar wat je wel altijd kunt zeggen, schatjes, oudel er even weer. Mama en papa hebben even wat tijd voor zichzelf nodig. Gaan even wat rusten.
1: Dat weten ze ook al, hè.
2: Dus te zien, hè.
1: Op bepaalde leeftijd.
2: Maar dat kunnen ze ook niet zien. En dan zetten ze de koptelefoon op en het doek voorbij.
1: Ik deed een klein beetje lacherig, want als we over zo'n onderwerpen praten, is het nogal rap lacherig. Over het feit dat veel mannen zeggen, veel te weinig, ik zou wel meer willen. Maar er komt bijvoorbeeld nu ook van een vrouw het bericht binnen, jammer genoeg hoger, mijn man heeft altijd zin en ik wil hem dat niet ontzeggen, maar het is wel lastig voor mij, ik vind het wel moeilijk. Dat is ook niet tof, hè?
2: Ik geef eerlijk toe, een van de meest gestelde vragen in mijn praktijk als seksoloog is wel degelijk verschil in verlangen tussen mensen. En dus dat gaat niet over, als er iemand bij mij komt en zegt ik heb te weinig zin, dan vraag ik ook altijd ten opzichte van wie. Want dat is vaak gewoon ten opzichte van de partner. Als de ene wat meer en de andere wat minder wil, dan zit je vooral met de last van het verschil. Ja. En dat verschil in verlangen is echt iets waarvoor heel veel mensen naar een seksoloog gaan om samen te zoeken hoe kunnen we iets creëren dat voor jullie allebei haalbaar is, waarbij dat de ene zich niet schuldig voelt en die continu moet afwijzen, maar de andere ook wel beseft, moet misschien wel wat meer de sfeer gaan creëren om seksualiteit te laten ontstaan.
3: En wat zeg je?
2: Maar dat is niet evident.
3: Als er zo koppels komen waarvan ze wil nog wel seks, maar ze vinden elkaar, of één van de twee vindt de ander niet meer zo aantrekkelijk. Krijg je dat nog gefixt? Krijg je dat opgelost, Chloe?
2: Het hangt er een beetje vanaf, hè. Wat is niet aantrekkelijk? Als je natuurlijk afgestoten wordt door je partner, is het heel moeilijk, hè, om dan te zeggen, ja, probeer eens. Hè. Dat is moeilijk. Maar dan gaat het vooral over opnieuw zoeken. Wat vind je wel aantrekkelijk? Er zijn al de dingen die je wel aantrekkelijk vindt. Niemand is altijd volledig onaantrekkelijk. Dus dan is het op zoek gaan naar waar kan je wel appreciatie voor tonen en kijken. Maar soms is het ook over, hè. Is de aantrekking volledig weg? En dan krijg je dat niet zomaar terug. Hè. Nee, dat is ook wel zo. Ja.
1: Belangrijk is, 54 is dan misschien een statistiek. Het is een cijfer. Maar hou er vooral geen rekening mee. Doe meer of minder als het maar klopt voor jullie.
3: Leg het niet zelfs onder de neus van uw partner. Hè, zo van, ey,

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
8: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022... met 333 gevallen.
7: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de latenploeg en camerabewaking. Premier Bart De Wever start vandaag met zijn begrotingsgesprekken. Hij zoekt 10 miljard euro. En daarvoor zit hij één op één samen met de vicepremiers en de voorzitters van zijn regeringspartijen om te horen waar de regering kan besparen. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt in de podcast Haarlijn vandaag uit wat de pijnpunten zijn.
9: Dat zijn eigenlijk een beetje de klassiekers tussen links en rechts. Alhoewel er ook opvallende allianties zijn, bijvoorbeeld de BTW harmoniseren. De parameters van 6% en 12% naar bijvoorbeeld 9% brengen. Daar zou N-VA en CD&V voorstander van zijn. Maar daar zijn dan weer MR en Vooruit radicaal tegen.
7: De Wever moet zijn plannen klaarkrijgen tegen 13 oktober. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
10: Ik was eigenlijk vanaf het begin van de match like, veel last voelen. Ik was al heel close om mijn hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 sets. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
7: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Elise Mertens in de kwartfinales samen met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijke regen vanaf de kust. Maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20 dan.
6: Dit is Joe Gold.
3: Met Sven en Anke.

Ja, nu ga ik veranderen. Daar heb ik ook koffie aan. Muesli of granola vandaag. Wat wil je eten? Ja, niks. Nou ja.

0: dat laatste wel. Er is een rubriek in het laatste nieuws. Die heet Goed Leven op Dinsdag. We hebben ons daar vorige week een beetje over opgejaagd. Want toen bleek dat we veel te veel charcuterie op onze boterham leggen. En toen zeiden we... kom een leuke rij, zeiden we. Maar vandaag staat een artikel over koffie. En uit een Finse studie bij zo'n 10.000 mensen blijkt... dat, hou je nu vast, koffiedrinkers minder vet, meer spieren en een gezondere BMI hebben.
1: Dus we hebben diëtist Michael Sels opgebeld. Goedemorgen, Michael.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ik zie je nog staan. Door koffie verbrand je automatisch meer calorieën.
0: Verdomme toch.
1: Is dat echt? Moeten we aan de koffie massaal voor de slanke lijn, Michael?
2: Ja, we hebben gezien in die studie, zijn een 10.000 Finnen die jarenlang al gevolgd zijn. Al sinds de jaren 60. En we zien bij die 10.000 Finnen dat zij minder vet hebben, een lager BMI, als ze in de groep van de koffiedrinkers zaten. We weten dat cafeïne een stukje calorieën verbrandt. Dus sowieso moet je rekenen dat één tas koffie ongeveer zo'n 70 kilocalorieën verbrandt. Dus ongeveer de energie die je in een sneetje brood terugvindt. Dus dat zou één van de verklaringen kunnen zijn. Al is het natuurlijk een onderzoek waar geen interventie is. Het is enkel observeren wat er gebeurt in die 10.000 mensen.
1: Maar wacht, daar wil ik even op terugkomen. Eén kop koffie, 70 calorieën verbranden. Is dat, dus als je er 4, 5, dat is dan maal zoveel. Is dat echt? Is dat, hoe werkt dat dan gedurende de dag? Of die cafeïne blijft inwerken? Of heel veel mensen moeten daarna naar het toilet. Heeft het daar ook mee te maken?
2: Nee, het heeft vooral te maken met je metabolisme dat een stukje verhoogt. Misschien merk je het wel eens na een tas koffie. Je hartslag gaat een stukje naar omhoog. Je bloed wordt wat sneller rondgepompt. En dus verbruikt je lijf een stukje meer energie. Ja, zo'n 1 kilocalorie per milligram cafeïne die je binnenkrijgt.
0: Ja, ik hoorde van iemand die topsporters begeleidt dat het ook goed is om eigenlijk droog te gaan trainen zonder eten, 's ochtends, hè, naar de gym te gaan, een sportschool, maar wel een kop koffie te drinken, omdat dat dan alles op gang zou brengen. Een katalysator is eigenlijk voor de vetverbranding.
2: Ja. Cafeïne is niet echt die katalysator voor vet, maar in de sportwereld ook wel heel interessant. We zien dat mensen die cafeïne gebruiken voor ze krachttraining doen, dat ze eigenlijk extra goede resultaten halen tijdens die krachttraining. Dat je een paar kilo's extra de lucht kan induwen.
0: Mooi.
2: Dus je gaat ook in veel sportsupplementen, in de pre-workouts wordt dat dan genoemd, in die shakes die je voor het sporten drinkt, ga je heel vaak cafeïne terugvinden. De dranken die je gebruikt na het sporten, om te recupereren, daar zitten voornamelijk die proteïnen in, maar die cafeïne, voor het sporten, kan je prestaties een stukje verbeteren.
1: Ja, waarschijnlijk is het alleen pure zwarte koffie. Hè? Het is niet de bedoeling om daar een latte macchiato met nog wat amandelschilfers en dit en dat. Dat hoort er niet bij, hè?
2: Ja, inderdaad. Zoals dat je dat het voordeel bij matcha of het voordeel hier bij koffie, gaat altijd over het product zelf. Hè. Maar als je er natuurlijk veel siroopjes, veel melk, veel andere dingen aan toevoegt, verlies je wat van die voordelen natuurlijk.
3: Alleen maar golden hits uit de 60s, 70s en meer.

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Oh, mooi.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh.

0: koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
1: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
0: Zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
1: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
0: Dit is Sarah.
2: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Krevel.
4: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
5: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Ramen, deuren, verandas.
7: Reinhards Aluminium.
2: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
8: Dit is Joe Gold.
9: Alleen maar golden hits.
8: Uit de 60s,
9: 70s
8: en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Het is een hele bijzondere oproep die binnengekomen is. Ik hoop echt dat we erin slagen om een luisteraar te vinden die de luisteraar die de oproep doet kan helpen. Maar ik denk dat het wel gaat lukken.
2: Na Kim en Justine is er nu Alexander. Alexander Bloks heeft op de US Open Tennis als eerste Belgische man ooit de kwartfinales bereikt.
1: Goed, hè?
2: Maar het had weinig gescheeld. De 21-jarige Bloks die speelde met veel pijn aan zijn rib. En hij stond zelfs op het punt om op te geven. Hij speelde in het Arthur Ashe Stadium. Dat is het hoofdstadion van de US Open. En hij was zwaar onder de indruk.
3: Ja, yeah, het was unreal, to be honest. This morning, I've stepped on this court for the first time to warm up. And that felt unreal already. So playing a match here, winning a match here is even crazier. Yeah.
1: Wauw, wel straf. Goed, hè?
2: Zijn fitheid is nu wel een groot vraagteken richting de kwartfinale. Die speelt hij morgen tegen de Rus Chasnajov. De
1: Amai, dat kwam er. Tegen de Chasnajov. Ons wel bekend eigenlijk, hè? De broer van Klasnikov, hè? Ja, Sjokotov, hè?
2: Die mop is al 20 keer binnengekomen. Was die goed?
1: Ja, dat is goed.
2: Chasnajov.
1: Chasnajov,
2: volgens mij was dat vlekkeloos uitgesproken.
1: Dat is heel goed.
2: En dat is de vroegere nummer 7 van de wereld. Dus een eitje is het niet.
1: En of?
2: Chasnajov, Chasnajov.
1: In welk stadion was het ook alweer? Dat zei je ook heel mooi, vond ik.
2: Nee, dat ga ik niet meer. Ik wist niet of ik de E bij Ashe moest uitzetten. Dat is Arthur Ashe.
1: Chasnajov in het Ashe stadion.
2: Weet je wat die? Dikke middelvinger zijn. Dikke middelvinger.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
2: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24 inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
6: Maak je afspraak op carglass.be.
4: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.

0: Wij hebben ze, de beste.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Oh, dat werken we al zo lang. Als we iets vragen, als dat met solidariteit te maken heeft, dan zijn jullie altijd van de partij. We hebben dat gemerkt bij de opdrachten in de camper. We merken dat bij Pakje van je hart elk jaar opnieuw. Jullie helpen elkaar heel graag. Fijne community van luisteraars hebben wij. En we hebben beslist om daar iets mee te doen. Want we krijgen zo vaak van die vragen binnen van mensen die met een soort probleem zitten waar ze zeker van zijn dat andere luisteraars zouden kunnen bij helpen. En dat is dan soms moeilijk om dat op de radio te brengen. Maar toen dachten wij een tijdje geleden, weet je wat? Hop met de geit.
2: Hupla, hop met de geit. Dat vind ik eigenlijk een hele ja, goeie.
0: Dat is ook bedoeld, over nagedacht.
2: Voor vandaag, hè?
0: Ik weet het.
2: Goedemorgen, dag Tessa Zonnekijn. Wat een mooie naam, uit Oostkamp.
3: Goedemorgen, dag Sven en Anke.
2: Liefste Tessa, je klinkt ook als een zonnekind. Jij hebt een probleem en je hebt de Joe Community nodig, hè? Vertel.
3: Ja, dat klopt. Wij zijn 1 juni in onze nieuwe woning komen wonen in Oostkamp. En we wilden daarna al een stelletjes aan de tuin beginnen. Maar toen ontdekten we dat er een Japanse duizendknop op ons perceel staat.
0: Een wat?
3: Die
0: wat?
3: Stond er.
0: Een wat? Dat moet je even uitleggen.
3: Een duizendknop.
0: Wat is dat?
3: Ja, dat is eigenlijk een uitheemse woekerplant, laat ons zeggen. Dus eigenlijk nog slechter dan onkruid. Die wortels kunnen zich meters ver verspreiden onder de grond. En zelfs uit een klein stukje van die plant kan eigenlijk een volledig nieuwe plant ontstaan.
0: Mooi.
2: Maar en de vorige, ja, wel, hoe komt dat die daar stond?
0: Onkruid, hè.
3: Ja, dat weten we niet. Dus er zijn heel wat broeiharen blijkbaar ook in Oostkamp. Ai. Dat is een heel groot probleem. En dat is niet zomaar aan te pakken. Dat is eigenlijk maar een hele goede beheersstrategie. Juist de doelstelling, preventie, controle en nazorg. Maar dat is eigenlijk besmette grond. Moet eigenlijk worden afgegraven, opgeslagen en behandeld. Ja. Maar je kan eigenlijk al voorstellen, als dat tot 2 meter diep onder de grond wortelt, wat voor kost dat zich met zich meebrengt.
2: Maar ja, en bouwen is al zo pokken duur, weten we allemaal. Je zit in een nieuwbouwwoning, dan komt die stomme Japanse duizendknoop er ineens bij. Dat is een onverwachte kost, die heb je niet ingecalculeerd. Dus dat kost heel veel geld. Maar je hebt eigenlijk een oplossing. Enfin, je weet wat je moet doen, maar je zoekt daarvoor hulp. Vertel.
3: Ja, klopt. Dus wij hadden eigenlijk de bouwfirma en de gemeente aangeschreven van help. Wat moeten we hiermee? En de gemeente zei ook van, het is eigenlijk op je private eigendom, dus wij kunnen er niet intussen komen. Maar dan hadden ze eigenlijk een infofiche meegegeven met de tip van, misschien kan je het laten begrazen.
0: Begrazen?
3: En ik dacht, begrazen. En ik dacht eerst, oei, koeien, ja, dat gaat precies niet. Maar dus schapen of geiten zijn misschien wel een oplossing.
0: Okay.
3: En die beestjes eten dat dus blijkbaar heel graag.
2: Oh.
3: En als zij dat dan eigenlijk blijven eten, dan raakt die plant uitgeput. En gaat hij eigenlijk zo verdwenen met zijn.
2: Oké, dus je hebt gewoon, maar geiten of schapen, wat heb je nodig? Geiten.
0: En hoeveel geiten?
3: Ja, ik denk een stuk of 3 dat misschien wel ideaal zou zijn.
0: Hoe groot is de tuin? Hoe groot is de tuin bij jullie?
3: Ons stukje is eigenlijk, ik denk nog een 400 vierkante meter achter ons huis.
0: Oké.
3: Maar het achterliggend perceel dat eigenlijk ook nog in eigendom is van de bouwfirma, is ook volledig afgesloten. Is ook nog een 1000 vierkante meter.
0: Ah, ja, 3 geiten, maar ja.
2: 3 geiten. En geen mopjes. Geen mopjes, jongens. Geen mopjes. Ik blijf zitten. Ik heb geen tijd meer om u bij te pakken. Nee.
0: Zeg maar, en is daarom een omheining? Want ja, als iemand zijn geiten daar komt zetten voor een tijdje. Of hoe lang zou die dan moeten komen logeren, die geiten, bij jou?
3: Dat is nog een beetje de vraag natuurlijk. Misschien gaat het zo zijn, want ik had gisteren ook nog eens contact gehad met de gemeente Oostkamp, dat zij zelf ook heel vaak geiten of schapen inzetten. En dat is dan eigenlijk voor een periode van een paar maanden. Dan terug even zien wanneer de plant in rust is. En dan wanneer dat die terug gaat bloeien,
0: In de rente opnieuw. Moeten die geiten misschien terug. Dus als iemand in Oostkamp, daar in de buurt, toevallig wat geiten over heeft...
2: Ja, ja. En inderdaad, de mopjes stromen binnen. Ja, ja, ik zal mijn ex sturen. Mijn ex stelt voor twee geiten.
0: Maar please.
2: Daar is ons Tessa Zonnekijn niks mee.
0: Maar dat is een andere rubriek. Dat is de lolligste luisteraars van de wereld. Of de meest sarcastische van de wereld. Of de flauwe plezante. Maar de beste... Dus als iemand geiten heeft in de buurt van Oostkamp, die even kan missen in de zin van, ja, ik vind het wel oké om ze daar te komen laten grazen voor een tijdje, dan kunnen ze zich aanmelden. Of als iemand tips heeft. Of,
2: en Tessa, misschien toch nog een extra... wilde jij dan... Ja, weet ik veel. Is een cake bakken of zo voor degene die de geiten geeft. Ja, ja, zoiets sympathiek terugdoen.
3: De koffie of de aperitief staat er altijd klaar bij. Okay.
1: Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s,
4: 70s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polar Steps. Dat meldt een Nederlands onderzoeksplatform. Het nieuwsblad schrijft er vanmorgen over. Vorige week bleek al dat ze miljoenen profielen van mensen zomaar konden inkijken. Onder hen bijna 1 miljoen Belgen en dus ook militairen. Zij gaven zo niet alleen hun identiteit en hun privéadres prijs, maar ook hun locatie. Een Nederlandse militair verklapte zelfs onbedoeld de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons land dat al deed. Controleurs van de lijn waren nog nooit zo vaak afwezig door agressie. Vorig jaar ging het in totaal om 1750 ziektedagen. In 2024 waren er dat nog geen 500. Het aantal gevallen van agressie stijgt ook fors, zegt Frederik Witok van de lijn.
2: Wat betreft de cijfers van de agressie, zowel de verbale als de echte fysieke, 226 gevallen. Maar helaas was het absolute topjaar daarin het jaar 2022 met 333 gevallen.
1: Vorig weekend raakte in het station Antwerpen-Berchem nog een controleur ernstig gewond nadat hij werd aangevallen door 4 passagiers zonder geldig kaartje. De directie van de lijn komt met een reeks voorstellen om de veiligheid van hun personeel te verhogen, zoals extra mensen voor de late ploeg en camerabewaking. De korte wapenstilstand tussen Rusland en Oekraïne is helemaal voorbij. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 2 doden en 7 gewonden gevallen bij Russische aanvallen. Op andere plaatsen werden gebouwen geraakt. Oekraïne en Rusland stopten de beschietingen voor 3 dagen om de onderhandelingen met de Amerikaanse bemiddelaars een kans te geven. En Alexander Blok staat in de kwartfinales op de US Open Tennis. Als eerste Belg ooit daar in New York. Blok klopte de Argentijn Francisco Cerúndolo in 4 sets. Al zag het er lang niet goed uit, want Blok sukkelde met een blessure aan de ribben.
3: Hij was eigenlijk vanaf het begin van de match dat ik veel last voelde. Ik was al heel close om mijn hand te schudden, omdat ik niet meer kon van de pijn. Uiteindelijk, eind derde set, begon de medicatie er wat door te komen. En ik had nog altijd pijn, maar het was niet zo erg als de eerste 2,5 set. En ja, uiteindelijk was ik vandaag solider op de belangrijke momenten en het verschil gemaakt.
1: In de kwartfinale speelt Blok tegen de Rus Kachanov. En in het dubbelspel staat ook Lise Mertens in de kwartfinales met de Russin Schneider. Zij klopte een Australisch-Nederlands duo in 2 sets. We krijgen een grijze dag met geleidelijk regen vanaf de kust, maxima in het centrum van het land rond 21 graden. Morgen vallen er buien bij 19 graden, donderdag af en toe zon, vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: van de wereld.
1: Ja, luisteraar Tessa uit Oostkamp die zit met ongelooflijk veel duizendknop in haar tuin. Ze heeft net gebouwd, maar ja, het probleem is, die duizendknop krijgt ze maar niet weg. En geiten zouden kunnen helpen. En daar zijn jullie echt jullie best aan het doen. Alleen, de eerste oplossing die komt, je kan geiten huren bij het Mekkertje in Zonhoven. Ja.
2: Moet ik ze meepakken aan Limburg?
1: Ja, dat is echt wel de andere kant van het land. Dat moet toch ook zo'n service bestaan.
2: Zie je voor die diertjes dan, hè, als die heel dat...
1: Wat een transport is dat.
2: Jongen, dat kunnen we misschien niet doen. Maar dingen, West-Vlaanderen.
1: Ja, is
2: dat is toch
1: een
2: en al boerderij.
1: Ja, ja. Maar die komen afgegraasd, service of zoiets.
2: Ja.
1: Ik ken de terminologie ook nog niet. Dat moet toch ook bestaan in West-Vlaanderen.
2: Dus allee, kom aan, West-Vlaanderen.
1: Even helpen allemaal.

0: pandemiejaren die gaan ook beginnen en zo. Het was gisteren, ik zag iets passeren op social media. Ik denk dat het uit VTM-nieuws kwam. Van jongeren die moeite hadden met de nieuwe regels rond dopen. In Gent bijvoorbeeld, mag van alles niet meer. En je ziet ze toch een beetje onderhandelen. Aan de ene kant hebben ze wel begrip over het feit dat de regels strenger worden. Aan de andere kant zeggen ze, maar dat zou toch nog misschien nog moeten kunnen. Luister eens.
1: Ik vind dat niet te streng, ook door de voorvallen dat al gebeurd zijn. Ook snap ik niet echt de opties erin voor waarom dat je dingen zou moeten eten en zoals alles gebeurt, moeten uitkotsen voor bepaalde doelen. Dat gaat erover, vind ik.
0: Ja, dat gaat er zeker over.
1: De
0: ja.
1: knieën zitten snap ik ook wel ergens voor de fysieke integriteit, maar het roepen denk ik dat er toch deel van uitmaakt voor een doop. Er moet wel iets over blijven, maar het mag niet te ver gaan in extreme mate dat je er fysieke letsels of mentale letsels aan hoeft.
0: Ja, laat ons daar wel over eens zijn. Fysieke en mentale letsels hoef je er niet aan over te houden.
2: Heb jij dit godsdienst? Wetenschappen, dat was niet met dopen zeker.
0: Nee, je mocht alleen maar godsdienstwetenschappen doen als je al gedoopt was als baby. Ja. En dat was gelukt bij mij.
2: Dus ik zat samen met Sander, onze producer in de klas.
0: Ja?
2: Hebben journalistiek gedaan. Dat was daar helemaal niet de trend. Maar dat was hogeschool. Hè. Meestal op de unive doen ze dat, dopen. Maar waar wij zaten, wij weten nog, er werden dan 7 kinderen of zo, 7 twintigers gedoopt bij ons op de speelplaats. En ik weet nog toen dat ik dacht van...
0: Onlozenwaars.
2: Wat
0: een
2: helling, waarom zou je dat toch willen doen?
0: Ja.
2: Maar zou dat nog altijd...
0: Maar het is niet dat de Unief dat organiseert. Die leggen dan wel regels op. Maar het zijn echt die studentenverenigingen.
2: Ja, ja.
0: Zo, ik vind wel moeder Aasters of zo.
2: En die hebben dat dan
0: ja, zo, dat soort
2: zelf
0: toestanden.
2: Onder zo economica. Of, dus die hebben dat
0: exact,
2: zelf ondergaan. Ja. En dan denken die van, als mijn tour is, dan ook all the way. Ah.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
7: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker.

0: die alles kan.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be. Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij goed is Vlaams, wie?
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: oproep gedaan van een luisteraar, Tessa Zonneken uit Oostkamp, die verhuisde onlangs naar een nieuwbouwwoning, maar ontdekte in haar tuin een groot probleem: Japanse duizendknoop. Dat is een invasieve plant die groeit razendsnel. Schijnt wel lekker te zijn, kan je in gerechtjes verwerken. Maar ja, je kan het niet allemaal gaan opeten en je moet eigenlijk geiten hebben. Geiten die die plant kunnen uitputten door te grazen. Dus we zijn op zoek naar een 2-3-tal geitjes. We hebben misschien al geitjes in de buurt van Oostende, maar dat moeten we nog eens uitpluizen. We weten nog niet zeker of het de juiste geiten zijn. Maar als jullie er kennen, laat maar binnenkomen. We hebben de oproep ook, we gaan die ook op Instagram zetten. We zetten die ook op Facebook. Dus iedereen uit de buurt van Oostkamp of zo kan zich aanmelden.
1: Kunnen we dat meteen zelf ook op de pagina zetten. Je zijt van Oostkamp als je 3 geiten zoekt. Kunnen we dat zelf zetten als niet-inwoners? Moeten we kijken of we kunnen fixen. Maar over dat gesproken, je zijt van puntje, puntje, puntje. Och, ja, de Mintjes heeft weer zo'n goede sketch. Over, ja, mensen op... op Facebook. Laat ik het, gaan we eens even luisteren. Nog eens even goed lachen. 2 minuutjes. Het is echt super grappig. Een stukje uit Jade en de Belgen.
2: We zijn 2026 en ondertussen zijn we op het punt gekomen dat alle Belgen op het internet zitten. Iedereen. Maar al die leeftijdsgroepen leven online wel in compleet andere werelden. Dus de kinderen en de jeugd die zitten op TikTok en op Snapchat. Alle late 20ers, zoals ik zelf, tot late 40ers zitten op Instagram. En al de rest... die hebben wij eigenlijk stiekem achtergelaten op Facebook. Want dat is een beetje wat Facebook geworden is. Een soort van Jurassic Park voor boomers. Mensen van mijn leeftijd zijn in alle stilte vertrokken en dinosaurussen zijn gebleven. Die mogen daar nu ook vrij rondlopen. En af en toe komen wij wel nog eens zien. Een soort online safari eigenlijk. En daar kun je dan de boevers observeren in hun natuurlijke habitat. He? Van, amai, zie, onkel André heeft in een reactie van een HLM-bericht het N-woord nog eens gebruikt. Amai, zeg. Waar zie je dat nog, hè? En om de meeste kans te hebben om de boomerdinosaurussen in het wild te kunnen spotten, moet je gaan naar plekken waar ze zich verzamelen. En op een gewone safari zijn dat de schaduw- en drinkplaatsen. Maar op Facebook verzamelen boomers zich op. Je zijt van Wommelgem alles. Zelfs digitaal komen die mensen hun gemeente niet meer uit. En die pagina's die zijn eigenlijk vanuit een heel mooi nostalgisch gevoel begonnen. Je zijt van Wommelgem als je ooit nog snoep zijn gaan kopen bij Marietje in de Kerkstraat. Je zijt van Wommelgem als je de steenfabriek nog hebt geweten. Je zijt van Wommelgem als je nog les hebt gehad van Pater Versmissen. Heel schoon samen nostalgie ophalen. Heel mooi initiatief. Dat is ondertussen jammerlijk veranderd naar... je zijt van Wommelgem als je 8 bokalen tussen haakjes vuil af te halen in de Parkstraat. Je zijt van Wommelgem als je... Dirk, wanneer kom je terug naar huis? Je zijt van Wommelgem als je hoort hier iemand ook dat je piept.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar 99 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt. Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden.
4: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
5: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Sven en Anke.

0: brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be. Renault. Homo da Seco. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op homodajq.be of bij uw dealer.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat tonen de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor het Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamont van PISA Vlaanderen.
3: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
2: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren vooraleer we een effect gaan zien. Belangrijke gegevens van Belgische militairen stonden jarenlang openbaar op de populaire reisapp Polarsteps. Dat meldt de Nederlands onderzoeksplatform. Dat kon miljoenen profielen inkijken, van wie bijna 1 miljoen Belgen en onder hen dus ook militairen. Zij vergeten vaak hun tracking uit te zetten, zegt technologie-expert Kenneth T.
4: Er zijn wel strenge regels waarbij ze bijvoorbeeld een identiteit gebruiken die niet die van hen is. Maar dan bestaan er nog trucs in feite om te achterhalen of een bepaald account bij een militair hoort. Dan is dat natuurlijk gevaarlijk, want dan zou je in theorie kunnen gaan kijken waar die zich wanneer bevinden, waar die vaak naartoe gaan. Misschien is dat een militaire basis, misschien is dat een plek waar een militaire oefening gebeurt of zo.
2: Zo verklapte een Nederlandse militair de route van een legertransport. Interessant voor mensen met slechte bedoelingen. Defensie in Nederland heeft de app meteen verboden. Het is niet duidelijk of Defensie bij ons dat al deed. En in Miami, in de VS, is de zwarte doos gevonden van het vrachtvliegtuig dat daar gisteren bij de landing van de baan ging en op de gewone weg op enkele auto's botste. De gegevens van die zwarte doos kunnen meer informatie geven over wat er precies fout liep. Bij het drama vielen 5 doden en evenveel zwaar gewonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
1: Dit is Joe Gold.
5: Met Carol Schmidt.
6: Goedemorgen.

die uppercuts van Survivor. De andere was Eye of the Tiger. En ook deze kwam uit Rocky, Burning Heart. Een fijne dinsdagochtend. Welkom bij Joe Gold. Tot 12 uur de hits van Schmidt. Met stapels goede platen van onder andere The Carpenters. Je krijgt ook Joe Cocker, Hot Chocolate. En rond 11:30 bezoeken we ook de schatkamer met daarin het verhaal van deze plaat. Marvin Gaye en Let's Get It On. Ja, de temperaturen swingen vandaag op de radio de pan uit. Dit is Sylvester. You make me feel mighty real. Goedemorgen. Good morning.

0: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
1: Amai, dat valt mee.
0: Waarom?
1: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar 9 euro. Met gratis accessoirepak bovenop.
0: Ja, en?
1: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
0: Ah ja.
1: Kijk, je wordt net weggesleept.
0: Oh nee.
2: Amai.
3: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optiedatafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met parketeur Nico.
5: Voilà, 60 vierkante meter visgraad gelegd.
4: Chapeau. En nu tijd voor een terrasje zeker.
5: Je hebt morgen al eentje, hè? Van 80 vierkante meter in tropisch hardhout.
4: Oh, maar kijk, ja. Kijk eens aan.
6: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze transporter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 9000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
7: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouw, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
8: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
10: Oh.
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
10: oh,
12: op conference peren en op nog zoveel meer.
10: Oh, Lidl, met mijn held.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
14: Dit was fantastisch.
13: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
15: Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
15: Krevel. Leef beter.
17: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
18: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
17: Tot 10 jaar?
18: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
17: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
18: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
19: Ramen, deuren, veranda's.
20: Reinhards Aluminium.
21: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.

Radio Gold in het best uit 60s, 70s en meer. En Hot Chocolate hoort er absoluut ook bij. Everyone's a winner. We gaan naar Zweden. Dit is Jan Thorsten Svensson. Maar iedereen kent hem als Harpo. In 1975 scoort hij zijn grootste hit, Movie Star, over de influencers van toen. Je wou een filmster worden. Annie Frid van ABBA zorgt voor de Engelenzang. Geniet er dus.

0: ik wil ook gitaar leren. Ik denk dat dat een van de bijwerkingen was van houden van Status Quo in de 70s. Down, down.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: 8 september vandaag, ik neem je mee naar het jaar 73. In Amerika staat Marvin Gaye op dat moment op nummer 1 met Let's Get It On. Een titel die niet bepaald subtiel is en eerlijk, dat is ook precies de bedoeling. Nummer is de titeltrack van zijn 13e LP toen. Hij schreef het samen met producer Ed Townsend en achter hem staat de topploeg van Motown, de Funk Brothers. Motown had veel hits, maar dit was er eentje waarbij de thermostaat spontaan hoger ging. Marvin werd een sekssymbool. Alleen in zijn echte leven was romantiek niet altijd zo soepel als op de plaat. 2 stormachtige huwelijken, veel nachtleven en een reputatie die sneller rondging dan de naald op de draaitafel. Marvin zelf die vond die status van sekssymbool vooral vermoeiend. Sexy zijn is ook gewoon hard werken, blijkt. Toch blijft hij de man van de grote verleidingsklassiekers. Van I Want You tot Sexual Healing en Let's Get It On. Dat is eigenlijk meer dan een liedje, dat is gewoon een aan-uitknop. Dit is Marvin Gaye.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
3: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
2: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
3: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
2: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
3: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
2: Ramen, deuren, veranda's?
4: Reinaars Aluminium.
3: Vind je vakman op reinaars.be.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
6: If you got a problem.
7: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans?
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
14: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
15: Maar, zijn jullie nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
14: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Hm? Elke.
15: Het is Sarah.
0: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go Plus.
16: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
17: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
18: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
19: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
16: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taigo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
20: Volkswagen. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
21: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
22: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
23: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
24: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
16: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Taigo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

Die sound toch. Altijd kippenvel. Onweerstaanbare dansvloerklassieker zorgde echt voor een letterlijke stroomstoot dankzij het UK Army Gary Numan, Our Friends Electric. Dit is She's Always a Woman to Me, Billy Joel.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar 4,25 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
6: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
7: Goedemorgen. Alweer een slecht rapport voor onze middelbare scholieren. Hun gemiddelde niveau is vorig schooljaar opnieuw gedaald. Dat toont de internationale PISA-resultaten. 1 op de 4 15-jarigen haalt het basisniveau voor wiskunde niet. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. En het is een algemene tendens, zegt Lisbeth Berlamon van PISA Vlaanderen.
8: We zien voor wetenschappen, lezen en wiskunde dat we eigenlijk een daling zien. Het is wel zo dat dat komt omdat dus de meeste Europese landen en regio's gedaald zijn. Dan zien we dat voor wetenschappen er slechts 3 landen hoger scoren. Voor lezen zijn het er 4. En voor wiskunde is er eigenlijk slechts 1 Europees land dat hoger scoort, namelijk Estland.
7: In het BSO kan 3/4 van onze leerlingen zelfs geen folder lezen en begrijpen. Vlaams onderwijsminister Demir nam al maatregelen, maar het zal nog jaren duren voordat we een effect gaan zien. De vastgoedsector wil de BTW op nieuwbouw verlagen van 21% naar 12%, zodat meer mensen een energiezuinige woning kunnen kopen. Dat is ineens ook goed voor het milieu en verlaagt de druk op de woningmarkt. HLN-journalist Sven Ponsaerts.
9: Voor een doorsnee nieuwbouwappartement van 320.000 euro scheelt dat voor jou als koper bijna 30.000 euro aan BTW. Volgens de sector maakt dat voor 1 op de 3 huizenjagers net het verschil tussen wel of geen energiezuinige nieuwbouwwoning kunnen kopen of bouwen.
7: Onder meer minister van Financiën Jan Bon staat er in elk geval voor open. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. 2 dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 1 kunstwerk lieten vallen. De rest hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Meestal bewolkt en geleidelijk regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
6: Dit is Joe Gold.
10: Met Carol Schmitz.
11: Goedemorgen.

Irene Nee, I'm not a fortunate son. Het werd een echt protestnummer. Geschreven door John Fogerty tegen de ongelijkheid tussen de gewone Amerikanen en de hogere klasse. Iets wat Fogerty aan de lijve ondervond in het Amerikaanse leger. Dan zat hij af en toe nog optredens te geven, maar dan kwam hij iets te laat terug op zijn post en dan dreigde de sergeant ermee hem naar Vietnam te sturen. En dat maakte een diepe indruk op de jonge muzikant. Goedemorgen, welkom bij Joe Gold. Best uit de 60s, 70s en meer, met straks deze topper. Sutherland Brothers and Quiver, maar ook Barry Manilow. Nu naar 1972 met een one-hit wonder, maar wat voor een. You're a Lady, dit is Peter Skellern. Joe.

0: Jij?
1: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat toch moeilijk tijdens de werkuren doen?
0: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk van

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

De jonge Stevie Wonder wist al hoe het werkte. Uptight, Everything's Alright. Joe Gold, de hits van Schmidt, elke voormiddag tussen 10 en 12. Zometeen met Cher en ook Earth, Wind & Fire. En nu naar de pianobar in het gezelschap van Bad Leroy Brown. Dit is Jim Croce.

0: horen bij onze vaste huisleveranciers en terecht ook. Een van de toppers van Earth, Wind & Fire en Star.
1: Dit is Joe Gold.
0: En een monsterhit uit 1965 nu. Claudia Silva was nog een tiener. Ze had wel een gebroken hart. 's Ochtends om 4 uur schreef ze dit nummer dat haar internationale doorbraak.

0: Milieubad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Milieubad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Humo!
11: Humo!
12: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot... het derde seizoen van Nonkels.
13: Hij klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
12: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
15: Alleen maar golden hits.
16: Uit de 60s, 70s en meer.
15: Dit is Joe Gold.
17: Joe Gold.
18: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on a river. Listen to the story now.
19: Left a good job in the city, working for the man every night and day.

Joe Gold naar 1979 met een echte klassieker. Hè? Er werd toen ook een discoversie gemaakt, zoals dat met heel veel nummers ging. Knock on Wood en Amy Stewart. Astrid hoor je zometeen tussen 12 en 3. En straks is er ook Raf tussen 3 en 6. De hits van Schmidt zijn er graag morgen opnieuw. Met stapels goede platen en ook een nieuwe schatkamer. Daarin hoor je het verhaal achter arme Joe van Wiltura. Maar dat is van morgen. Geniet van deze dinsdag en er is nog Kansas. Tot morgen.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
2: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
5: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
4: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een btw-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Betegem.
6: Ik denk dat de oefening waarvoor we staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van 10 miljard euro ook effectief kunnen realiseren.
4: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. Twee dieven zijn er vanmorgen vandoor gegaan met 4 kunstwerken in het Renoir Museum aan de Côte d'Azur. De burgemeester spreekt over een totale waarde van 9 miljoen euro. De camera's van het museum merkten de dieven op, waardoor die tijdens hun vlucht 2 kunstwerken lieten vallen. De andere 2 hebben ze wel mee. De politie kon al enkele verdachten oppakken. Bijna een jaar geleden stal een bende 8 kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs. Ook die schatten zijn nog altijd niet teruggevonden. En op het WK basketbal zijn onze Belgian Cats, onze nationale vrouwenploeg, opnieuw opgeschrikt door brandalarm in hun hotel in Berlijn. Al voor de 2e keer. En net als de vorige keer was het ook nu vals alarm. Gelukkig spelen de Cats pas overmorgen hun volgende wedstrijd. Bij het vorige brandalarm moesten ze sanderendaags wel spelen. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
3: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

0: Kijk, als het weer even niet meer mee zit na die zonovergoten dag van gisteren, dan moeten we andere kaarten trekken met ABBA. Altijd goed, dan denk ik. Dancing Queen, zeer goedemiddag. Welkom uiteraard bij Joe Gold, waar ik je graag meeneem tot 3 uur deze middag. Maar niks dan schoons, dat hoor je wel al, denk ik nu. Met Cat Stevens, Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

vroege jaren 60 nog eens mogen verkennen met Little Eva, The Locomotion. En 85, 75 dan passeren we sowieso allebei met Brian Ferry onderweg, Don't Stop the Dance. En ook al hier People's Choice met een baslijntje om u tegen te zeggen. Een baslijntje dat ook vaak nog hergebruikt werd in de dance- en de hip-hop wereld. Baslijntje van Do It Anyway You Wanna.

0: Het wordt nog puur genieten met Dolce Paola van Adamo straks nadat James Brown het uitschreeuwt in Sex Machine. En dat lijkt dan misschien alsof dat nummer live werd opgenomen. Maar nee, het was gewoon in de studio. En het applaus en de juichende mensen die je hoort, dat werd er later gewoon aan toegevoegd. Vergist u niet.
1: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
8: Er is een telenet op maat voor iedereen.
9: Begon met een swipe. Dan werden we Insta-official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
8: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
10: Go Yellow!
6: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
11: Wat? 3?
8: Yep, info op telenet.be.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Vanavond iets Italiaans?
17: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
18: Amai, la vita is echt wel bella.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
19: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.

0: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
0: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Ramen, deuren, veranda's. Lijnaars
4: aluminium. Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Rijnaars.be.
5: Alleen maar golden hits.
6: Uit de 60s,
5: 70s
6: en meer.
5: Dit is Joe Gold.
7: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I wanna get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three.

je denkt aan de Nederlandse, de Volendamse band. De Cats denken meestal aan melancholische muziek. Maar ze gaan volledig uptempo zometeen in Be My Day. Na de baby's nog, Every Time I Think of You.

Welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar ik je zo meteen een nummer laat horen waarover Beatle Paul McCartney ooit zei: dit is het beste nummer ooit gemaakt. Je hoort het na deze Radio en Ray Parker Jr. nog. You can change that.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een oplaadbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
3: Samen aan tafel.
4: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunch Garden?
3: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
5: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft. Voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
11: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
10: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
12: Eurostar. Together we go further.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.
15: Joe.
14: Alleen maar golden hits.

volgens Paul McCartney wel degelijk dus het beste nummer ooit. En ik denk dat heel wat mensen daar hem gelijk in zullen geven. Ook de Beach Boys met God Only Knows. Goedemiddag, we gaan nog verder surfen. Na de Beach Boys komen ook de surfers nog eens langs. Met windsurfing dus dat hier nu. Jimmy Bohorn en Dance

Daarvoor gaan we hier graag bij Joe Gold. Daarvoor gaat ook Free met dat nummer All Right Now. Dat schreven ze als uitsmijter van een show. Een plaat die het publiek echt helemaal los moest krijgen. En dus meer dan gelukt ook. Free en All Right Now.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
5: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
7: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts.
8: Ja, maar ja. Wie zit daarop te wachten?
6: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
9: Achter jou staat Xerius.
10: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. De Duitse politie heeft een verdachte opgepakt voor de sabotageacties de voorbije weken aan het Duitse elektriciteitsnet. In de buurt van Aken, niet zo ver van ons land. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn vlakbij de gesaboteerde centrales. Waarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Een nieuwe arrestatie in het onderzoek naar de geladen Kalashnikov die vorige week gevonden werd in een sportzak vol kinderkleren in Brussel-Zuid. Het gaat om een man die zich verdacht gedroeg. Hij werd vorige week al opgepakt en is ook al aangehouden. Net als de man van 23 die met het wapen tegengehouden werd in het station. Ook hij is aangehouden en wordt ervan verdacht dat hij lid is van een criminele organisatie. De twee verschijnen morgen voor de raadkamer. Het is nog altijd niet duidelijk waar het wapen voor moest dienen. De begrotingsgesprekken zijn volop gestart. Premier Bart De Wever praat vandaag en de komende dagen apart met zijn vicepremiers en met de voorzitters van de regeringspartijen, om te horen wat voor hen kan en wat niet. De Wever zoekt 10 miljard en dat wordt niet simpel. Zo liggen een BTW-verhoging en de afschaffing van de bedrijfswagens erg gevoelig. Je hoort CD&V-vicepremier Vincent van Petegem.
12: Ik denk dat de oefening waarvoor staan bijzonder zwaar is. En dat het belangrijk zal zijn dat we hier rond de tafel alle zaken moeten bespreken om ervoor te zorgen dat we die inspanning van €10 miljard ook effectief kunnen realiseren.
11: De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Dan wordt hij in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. We moeten zo'n 10 jaar wachten vooraleer de resultaten van onze kinderen in het middelbaar zullen verbeteren. Dat herhaalt onderwijsminister Demir als reactie op de slechte PISA-scores. Daaruit blijkt dat 1 op de 4 15-jarigen het basisniveau voor wiskunde niet haalt. Voor Nederlands is dat zelfs 1 op de 3. Minister Demir.
13: We zijn de juiste zaken aan het doen. We weten waar dat we naartoe moeten gaan. We zijn daarmee gestart vanaf 1 september. En ik weet ook wel dat dat ons gaat lukken. Het is nu een kwestie van tijd en ruimte te geven, ook aan onze scholen. We hebben onze leerkrachten die heel goed ook weten wat dat ze ook moeten doen.
11: In het BSO kunnen 3 op de 4 leerlingen zelfs geen folder correct begrijpen. En militairen in ons land mogen geen apps gebruiken die je locatie tracken. Dat benadrukt defensieminister Theo Franke nadat bleek dat bij de reisapp Polar Snaps belangrijke gegevens jarenlang openbaar stonden. Ook van privéprofielen en dus ook van militairen. Als ze de app toch gebruiken, op of in de buurt van militaire kwartieren, riskeren ze een sanctie. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
10: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

originele nummer Denise van Randy and the Rainbows. Dat draai je weer ook af en toe bij Joe Gold. Maar vandaag dus Denise van Blondie dan weer. Goedemiddag. Zometeen Albert Hammond op post die zijn talent nog eens laat blijken

heeft zijn muzikale genen ook doorgegeven aan Albert Hammond Jr., gitarist ook bij de rockband The Strokes trouwens. Albert Hammond net met de Free Electric Band. En dit hier dan bloedserieus liefdesnummer van Elvis Presley. Are You Lonesome Tonight?

dan dat het nog maar middag is. Are You Lonesome Tonight van Elvis Presley. Straks dan een nummer dat volgens Britse wetenschappers ooit werd verklaard tot zijnde meest aanstekelijke nummer aller tijden. En dan gaat het over werk van Queen, over We Are The Champions meer bepaald. Lindsay de Paul nu eerst nog met Sugar Me.

0: favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Vanavond iets Italiaans?
4: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Amai, la vita is echt wel bella.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
11: Amai, dat valt mee.
10: Waarom?
11: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
10: Ja, en?
11: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
10: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
11: Zijn dat kleine vrienden?
10: Nee.
11: Videocall dan, hè.
12: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
14: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
15: Krevel. Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
16: Krevel. Leef beter.
17: Zie het.
18: Grootser!
17: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
19: Bebat.
20: Zeg.

0: Is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

Volgens mij waren er eigenlijk geen Britse wetenschappers voor nodig. We hadden jou dat ook gewoon kunnen zeggen, hè, dat natuurlijk aanstekelijk is. Queen, we are the champions. Bill Haley en his Comets straks voor de sfeer met Rock Around the Clock. Maar nu heel teder, heel warmpjes tegen Michael Jackson aanleunen voor One Day in Your Life.

moet erop met Rock Around the Clock van Bill Haley en his Comets. En sprookjes bestaan vooral in boeken, in films, maar toch ook wel degelijk voor Dana, die het Eurovisie Songfestival won in 1960 met All Kinds of Everything. Maar zo meteen krijg je met Fairy Tale na Suzy Quatro nog If You Can't Give Me Love. Well, I've seen

0: Het was de secretaresse van de studio waar Tensie C muziek opnam, die even aankwam kloppen om te zeggen: er is telefoon voor jullie mannen. En voor ze het wist, kroop ze ook achter de microfoon. Het werd er een klein beetje opgedragen en fluisterde ze de woorden: Big Boys Don't Cry. Tensie C zometeen met I'm Not in Love.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Er is een telenet op maat voor iedereen.
3: Begon met een swipe. Dan werden we Insta official. En nu staan er ineens 6 verhuisdozen in mijn living. En vanmorgen noemde hij mijn mama ook mama. Ja, ik zal dan maar een extra mobiel abonnement erbij nemen voor mijn lief, zeker?
2: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Oh, maar ik heb kopijn. Ons trouwfeest was stevig.
5: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
6: Maar, zeg jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
5: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
6: Dit is Sarah.
7: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
4: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
2: Yep, go for info naar telenet.be.
9: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt,
9: oh,
11: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, met een held.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot 500 euro. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
14: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is Eronder, een ovenschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
15: Rob, Eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
16: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
17: Dit is Joe Gold.
18: Alleen maar golden.

Harbison nog en Blue Bayou. Zeer goedemiddag. Zometeen werk van Kenny Rogers, die je sowieso kent van zijn samenwerking met Dolly Parton. Maar hij schreef ook muziek voor bijvoorbeeld Chicago. Jordy Inspiration is uit zijn pen gekropen. Hoor je zometeen naar de Boomtown Rats hier en I Don't Like Mondays.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Omo Dajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
7: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. In Duitsland is een verdachte opgepakt voor de sabotageacties op het elektriciteitsnet van de voorbije weken. Het gaat om een klimaatactivist van 48. De politie vond hem in de buurt van Aken, niet ver van de grens met ons land. De man wordt gelinkt aan brieven die gevonden zijn in de buurt van gesaboteerde centrales. Daarin staat dat elektriciteit opwekken uit fossiele brandstoffen een misdaad is. Gisteravond werden er aan de kerncentrale in Noord-Rijn-Westfalen nog zelfgemaakte explosieven gevonden. Er is afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis in Neder-Overeenbeek in Brussel. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade in de hal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Aardappelreus Klarebout Potatoes overweegt om zijn fabriek in Moeskroen te sluiten. Bijna 400 mensen dreigen daardoor hun job te verliezen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en zijn de installaties verouderd. En comedian Philip Geubels heeft de Pequod Raadsprijs gekregen op het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres. Omdat hij in zijn televisieprogramma's Taboe en Geen Paniek op VRT psychische kwetsbaarheid bespreekbaar maakt. En tegelijk humor, waardigheid en respect combineert. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden.
7: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

graadjes kouder tegenover gisteren. Het gaat alleen maar in dalende lijn, ook de komende dagen. Dus leek mij dit wel een goeie om erbij te halen. Nou, is het een klein beetje overdreven. Foreigner, Cool Desires hier. Goedemiddag, welkom nog steeds hier bij Joe Colt, waar ik je entertain met Talking Heads, Beatles en Yesterday, de Doobie Brothers nog. En nu al Crispin St. Peters, de Pied Piper. You.

Late jaren 70 zat Lionel Richie wel degelijk nog bij de Commodores. Hij schreef dit nummer zelfs. Sail On van Commodores. En straks dan richting zonnigere oorden met Baccara. Twee Spaanse vrouwen die wereldwijd succes veroorzaakten. Met hun single Yes Sir I Can Boogie. Dat is in het Engels, die single. En ze spraken zelf eigenlijk, die meiden van Baccara, zo goed als geen woord Engels. Ze hebben dat helemaal op het gehoor ingezongen. Zeer straf vind ik dat. Maar dat verklaart ook meteen natuurlijk dat Spaanse accentje. Baccara, na Doobie Brothers hier nog. En What a Fool Believes.

0: plezant Spaans accentje met Baccara in Yes Sir, I Can Boogie. En het is van plezant Spaans naar charmant Frans met Julien Clerc en Sunaria na de Beatles nog en Yesterday.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Bruno, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deur weekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
6: Renault. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Vanavond iets Italiaans?
8: Spaghetti Bolognese.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
2: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
3: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
2: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
3: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
2: Aha, oké.
4: Okay. Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunchgarden?
6: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je zelf telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als je elke cent telt.
9: Zal zeker wel zijn.
8: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
9: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
8: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: Verica Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar. Ramen, deuren, verandas.
10: Reinaars Aluminium.
4: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Julien Clerc en Sunerien op deze dinsdag 8 september, waar de zomer echt wel achter ons lijkt te liggen. Maar ik neem je toch nog eens graag mee naar de festivalzomer, naar Rock Werchter, waar de frontman van deze band ook aanwezig was. Geniaal concert en ik las ook de woorden meesterlijk en bloedmooi als het over zijn concert ging. David Byrne ken je van Talking Heads. Je hoort ze hier met Once in a Lifetime.

Это

0: Alleen maar golden hits.
1: Uit de 60s, 70s en meer.

zo wordt het dus toch nog een warme dinsdag met die stem van Chris Rea in Full If You Think It's Over. Rod Stewart komt straks nog aangevaren met Sailin' na Martha Reeves en de Vandellas, die met dit nummer trouwens de allereerste Motown-groep werden die ooit genomineerd werden voor een Grammy. Love is like a heatwave, Martha Reeves en de Vandellas.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Oh nee, ik ben vergeten waar dan mijn auto geparkeerd staat.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus een Google Pixel 11 krijgt voor maar €9. Met gratis accessoirepak bovenop.
1: Ja, en?
2: En met de Superzoom maal 30 camera kun je dan vanuit je raam de hele buurt afspeuren naar je auto.
1: Ah ja.
2: Kijk, wordt net weggesleept.
1: Oh nee.
3: Amai.
4: Aanbod voor klanten en niet-klanten. Bij een mobiel abonnement met 24 maanden optie Datafoon. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Krevel.
7: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
4: Krevel. Leef beter.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
4: Maak je afspraak op carglass.be. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

compleet wegdromen, geef toe toch, met Rod Stewart zijn Sailin. En nu dan op een heel andere manier er toch wat vaart in stoppen. Met de grote doorbraaksingle solo dan toch voor Cher met Gypsies, Tramps en Thieves.

What can I say? Dat het vooral bijna 3 uur is. Dat het bijna aan Raf van Brussel is. En dat wordt de moeite, want die start zo meteen met de Zweedse Fab Four. Weet je wel. Eerst nog voortops hier. Same old song. Goedemiddag.

0: Bernie, I said, they'll never make their money back.
1: Aldi, 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldieprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. Aardappelbedrijf Klarebout Potatoes wil zijn oudste fabriek sluiten, die in Moeskroen. Daardoor zijn er bijna 400 jobs bedreigd. Dat deelt het bedrijf zelf mee in een persbericht. Vorig jaar had een Amerikaans bedrijf Klarebout Potatoes al overgenomen. Volgens de directie maken ze in Moeskroen meer frieten dan ze kunnen verkopen en de installaties zijn verouderd. De gesprekken met de vakbonden worden nu opgestart. In de Brusselse gemeente Neder-Overheenbeek was er afgelopen nacht een ontploffing aan een appartementsgebouw. Dat bevestigt de brandweer. Er vielen geen gewonden, maar er is heel wat schade in de inkomhal van het gebouw. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het aantal diagnoses van borstkanker is opnieuw wat toegenomen. In 2024 kregen bijna 7100 mensen borstkanker, ofwel ruim 200 meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Het komt door de bevolkingsgroei en de vergrijzing in onze samenleving. In 2024 kregen meer dan 8100 mensen de diagnose van prostaatkanker. Dat aantal blijft al enkele jaren stabiel. En het bezoek van de paus aan Frankrijk eind deze maand zal maar liefst €27 miljoen kosten. Dat meldt de Franse bisschoppenconferentie. Er was eigenlijk een budget van €12 miljoen voorzien. Eind vorige maand liep het bedrag al op tot €20 miljoen en nu komt daar dus nog eens €7 miljoen bij. De kerk moet het volledige bedrag zelf betalen. Die heeft daarom een crowdfunding opgestart. Er is al meer dan €5,5 miljoen opgehaald. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij 21 graden. Morgen buien en 19 graden. Donderdag af en toe zon. Vrijdag opnieuw kans op een bui bij een graad of 20. Zaterdag weer droog. Zondag weer regen en tot 23 graden.
3: Dit is Joe Gold.

0: Wat zei Astrid daarnet? De Zweedse Beatles? Allee, het is goed voor een keer.
1: Joe Gold.
0: Goedemiddag. Vandaag, exact 60 jaar geleden, vertrok in Amerika voor het eerst de USS Enterprise op televisie. Captain Kirk, Mr. Spock en co. die gingen boldly where no man had gone before. Wat in praktijk eigenlijk betekende elke week naar een andere planeet, een vreemde planeet dan nog liever, daar een beetje problemen zoeken en net op tijd weer weggewezen. Maar niemand die kon vermoeden dat Star Trek zo zou uitgroeien tot een gigantisch fenomeen. Meer dan een halve eeuw later zijn die uniformpjes misschien een klein beetje veranderd, maar die oren van Spock die blijven compleet hetzelfde. Welkom.
1: Joe Gold.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Dankjewel voor de wijze raad, tante Tanny. Zeg ik nu Tanny? Tante Tammy? Oh mijn god. Ik heb een zware dag vandaag, dus als er bepaalde rare klanken of vreemde dingen uit mijn mond komen, ja, ik steek het op de vermoeiende dag. Zeg, een gek artikel in de krant. Van Jabbeke naar Japan zag ik staan en daar plots een halve TikTok-ster worden met een ocarina. Het kan verkeren. Ik heb het eens open gedaan. Het gaat om de 35-jarige Tom. Die bouwde in Japan een carrière uit als ocarina-speler en verzamelde intussen maar liefst 600.000 volgers op TikTok. Nu, ik zit niet op TikTok, ik heb het niet gevolgd, maar het moet indrukwekkend zijn. Zijn filmpjes die worden massaal bekeken en zelfs op straat wordt hij daar geregeld herkend. En voor wie nu denkt, ocarina, was dat niet zo een klein fluitje uit Zelda? Inderdaad, dat instrument. Maar je hoort het ook hier. Zo'n eenvoudig fluitje van aardewerk dat in je handpalm past. Het is zo'n beetje een driehoek. Lijkt op een frituursnack eigenlijk. Maar nu heeft die Tom daar dus zijn beroep van gemaakt. Meer nog, hij nam een klein fluitje mee naar Japan. Hij kwam gewoon terug als een gigantische beroemdheid. Wat een straf verhaal hoor. Tom en zijn ocarina. En nu gaan we kuisen.
1: You know, I was in New York City a few months ago. And the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay.

0: Ik heb hem jaren geleden met mijn goede vriend Gene Thomas nog bezig gezien op het Weefest ergens, denk ik. Fantastisch optreden. Het was een affiche samen met Nick Kershaw ook. Maar deze Howard Jones stond er dus ook. En dit was uiteraard het bisnummer. Na de reclame heb ik een discoplaat voor je klaarstaan met een geheim klassiek ingrediënt. Namelijk een melodie die komt uit een compositie van Chopin. Voor de muziekliefhebbers, het is het preludium nummer 20 in C klein. Het laatste is een toonaard.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik

0: die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
1: Kom op.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
2: Humo!
3: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
4: Hij klappen ook vrij goed, is Vlaams, wie?
3: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
4: Humo!
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Met de superprisdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond iets Italiaans?
6: Spaghetti Bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
8: Amai, la vita is echt wel bella.
6: Koken en besparen doe je met de superprisdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten. Heerlijk, wat een afwerking.
13: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

de heer Hendrix Jimmy in zijn uitkijktoren. All Along the Watchtower uit 68. Ja, van een toren gesproken. De Eiffeltoren bleef gisteren gewoon dicht. Het had niks met slecht weer te maken of technische problemen. Het personeel legde er namelijk het werk neer uit protest. Nadat vrouwelijke collega's tijdens een privébezoek van een hindoeïstische delegatie gewoon waren weggestuurd of vervangen. Met andere woorden, er mochten geen vrouwen zijn. Die delegatie had gewoon gevraagd om het contact met vrouwelijke medewerkers zoveel mogelijk te weigeren liever of te beperken. Nu, de uitbater van de Eiffeltoren die gaf achteraf toe dat daar nooit op ingegaan had mogen worden. Maar het is dus gebeurd en het personeel was dan ook woedend en besloot te staken. Ja, leuk dat je aan de Eiffeltoren heel hoog kan gaan, maar liefst niet terug naar de middeleeuwen, hè, mannetjes. Een schande vind ik dat. En daarom deze... Girls, girls, girls...

0: Elton John en Goodbye Yellow Brick Road. Een van de favoriete platen van Bent van Looy. Straks, na de reclame, krijg je een hommage aan de stad waar de Golden Gate Bridge een thermometer is. Op verschillende plaatsen staan meetpunten die kijken hoe ver die brug is uitgezet of gekrompen door de warmte en door de hitte en de zon natuurlijk. Het verschil kan wel oplopen tot 5 meter en aan de hand daarvan kan gemeten worden wat de temperatuur is. Je kunt ook bij Walmart een gewone thermometer kopen van $2, maar dit klinkt toch een pakje chiquer.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
4: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
3: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
4: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
3: Aha, oké.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
7: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
8: Maar, zijn jij nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
7: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
8: Het is Sarah.
9: Blind Getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind Getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
10: Hoe praat jij nu?
11: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vindt de vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
5: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9.000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Barry White bij Joe Gold. You see the trouble with me. Waren misschien de woorden van de volgende man. Want wat een stunt van onze 21-jarige Alexander Bloks op de US Open. Hij heeft zich als eerste Belgische man ooit geplaatst voor de kwartfinales in New York door de Argentijn Francisco Cerundolo. Amai, ja, ik denk het toch, hè, Cerundolo. Ja, in 4 sets te verslaan. 6-3, 4-6, 7-5 en 7-5. En dat terwijl hij al van vanaf zijn tweede opslaggame last kreeg van een soort scherpe pijn aan de ribben. Hij wilde eigenlijk bijna opgeven. Na de eerste set kreeg hij van de dokter medicatie, door hemzelf omschreven als een soort wondermiddel. En vanaf het einde van de derde set ging het plots een pak beter. Er was dus sprake van game, set en paracetamol. Of zoiets. Rob de Nijs is dit bij Joe Gold.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Goed hè, hello Mr. Blue Sky. Straks na het nieuws een plaat die ik op die manier kan samenvatten. Schatke, we moeten echt vertrekken hè. Schat. Oh, echt waar, altijd maar wachten, wachten, wachten.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: Got Talent is terug. Met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
4: Dit was fantastisch.
3: Got Talent. Vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
5: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch IT-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
7: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
8: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Niels Rosa Peralta die heeft dat voor jou. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken nog eens 10 miljard besparen en de bonden vrezen dat de gewone mens daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
10: Horen BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen zijn, hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
9: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. Er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen daar, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden die ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin, maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond de 20 graden.
8: Dit is Joe Gold
7: met Raf van Brussel.

0: You gotta feel it, get down on it. Ja, ja, ik ben gezwicht. Cool and the Gang.
1: Geen pauzeknop.
0: Cool and the Gang uit 82, get down on it. Ik ben gezwicht, zei ik daarnet. Ik ben... Want het is 4:10 en dat begint dan weer al te knorren van onder. Allee, dus in mijn buikstreek. Ik ben als 4 uurtje voor chocolade gegaan. Maar zo eentje met 3 lagen van genot, zoals ze het zelf verkopen. Een Twix vanuit de automaat uit de middengang hier bij DPG Media, het VTM-gebouw in Vilvoorde. Dus chocolade, er zit ook iets van koek in en dan die karamellen. Het is niet gezond, maar het kan me op dit moment geen hol schelen. En nu vraag ik mij af, terwijl ik het aan het vertellen ben, hoe heette dat vroeger ook alweer, die Twix? Dat heette anders vroeger, hè? Die 2 chocoladedingetjes in die gouden verpakking met die rode letters. Ik kan er niet op komen. Misschien weet jij het wel. Laat mij weten in de Joe-app. Waarvoor nu al oneindig veel dank. En laat mij misschien ook weten wat jij zo meteen wel in je mond zou willen steken als 4 uurtje. Of wat er voor je neus staat. Op je bureau. In de keuken. Misschien wel ergens in de wagen. Als je voorzichtig rijdt. Of misschien wel gewoon thuis of op je terras. Wat is jouw 4 uurtje? Of wat ga je zo meteen knabbelen, snoepen en vingerlekkend van genieten? Laat het mij maar weten in de Joe-app. En je mag er ook een verzoekplaatje aan ophangen. Maar dit niet. Want dit ga ik nu spelen. Dus die is eigenlijk verloren.

0: 17 minuten over 4 op deze dinsdag met Rolling Stones. Oh, let's spend the night together.
1: De pauzeknop.
0: Heb ik daar net even ingedrukt. Ik ben naar de middengang gelopen en ik heb mij een Twix uit de automaat genomen, omdat ik een klein hongerke en een suikerdip gehad. Dus dat heeft mij ongelooflijk gesmaakt. En ik vroeg mij af, hoe heette dat vroeger ook alweer? Lilian stuurt en heel veel anderen, dankjewel daarvoor. Twix heette vroeger Raider. Ja, een Raider. En ik vroeg ook naar jullie videoertje en je mocht er een plaat aan vasthangen. Diezelfde Lilian die gaat nu een koffie drinken met een prinskoek. Zo, vanille of chocolade? Beste Lilian, laat me dat nog eens weten, want er is ook een verschil. Hè? Benny die zegt, mijn 4 uurtje een lekkere frisse pint pitpa. Dat is dan een glaasje water, maar mooi omschreven, denk ik. En hij heeft er ook een appeltje bij. Dat is fantastisch, Benny. Renate zegt, voor mij zo meteen een gezonde nectarine. En daar kan misschien pietjes en herb wel bij. Hè? Christel stuurt nog geen 4 uurtje, maar een aperitief. Een pastis. Ze zit al aan de drank. Santé, beste Christel. Geniet ervan. Graag Pianoman van Billy Joel, schreef ze nog. Elsje stuurt nog, mijn 4 uurtje is een banaan. En nu hoor ik mijn kinderen al zeggen dat dat saai is. En geef me maar Yes Sir, I Can Boogie van Baccara. Pascal, die probeert voor nu gezond te doen, een appel. Maar, zegt hij of zij, vanavond zal de koekenkast er toch aan moeten geloven. Doe maar Temptation van Heaven 17. Wat een fijne plaat. En Bruno stuurt, ik heb ook een Twix in mijn hand, die dus vroeger Raider heette. Maar, belangrijke vraag, beste Raf, links of rechts? Ik wist compleet niet wat hij bedoelde, Bruno. Maar dan heb ik erover nagedacht, want ik heb de mijne al binnengespeeld, natuurlijk, die Twix. En jij denkt natuurlijk, aan welk latje begin je eerst te knabbelen? Dat links in de verpakking of dat rechts? Wel, Bruno, ik heb teruggespoeld in mijn geheugen en ik begin altijd links te knabbelen. Voilà, nu is dat ook weer al van de baan. En speel voor mij, zegt Bruno ondertussen maar, 2468 Motorway van Tom Robinson. Hey, dankjewel om al jullie lekkernijen met mij te delen. Ik ga nog eens naar de automaat lopen, denk ik. Goed.

0: Moda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajcoup.be. Omoda Jaycoo. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Oh nee, mijn nieuw appartement is superklein.
2: Amai, dat valt mee.
1: Waarom?
2: Omdat je nu bij Proximus €100 cashback krijgt op de Samsung Galaxy Z Flip 8.
1: Ja, en?
2: En dat is zo'n opvouwbare smartphone, dus heb je superveel plaats over.
1: Zalig, dan kan ik toch vrienden uitnodigen.
2: Zijn dat kleine vrienden?
1: Nee.
2: Videocall dan, hè.
0: Amai. Al klant of niet, profiteer van deze cashback door in te tekenen op een gezamenlijk aanbod met mobiel abonnement en datafoonoptie voor 24 maanden. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: I beg your pardon.
4: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunchgarden?
4: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden, daar vinden we elkaar.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond iets Italiaans?
5: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Amai, la vita is echt wel bella.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de smart data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Ramen, deuren, veranda's.
11: Reinaerts Aluminium.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.

is nogal muziek, erafjes zou mijn bomma gezegd hebben. En ze heeft gelijk, zeg, dat is nogal muziek. Hold Back the Night van The Tramps. Zeg, ons land krijgt mogelijk zijn eigen versie van The Crown. Want de VRT zou meewerken aan een nieuwe prestigieuze dramaserie over onze koning Boudewijn met als titel King of Hearts. Die reeks die focust op de jonge, eerder introverte Boudewijn die in 51 onverwacht veel verantwoordelijkheid op zijn schouders krijgt na de troonafstand van zijn vader Leopold III. We zien hoe hij langzaam leert omgaan met macht, met moeilijke keuzes en vooral ook met zijn eigen familie. De serie die zou zich afspelen op locaties als Brussel, Leopoldsville, dat is Kinshasa nu zeker, hè, Rome en Madrid. En mikt duidelijk op grote internationale allure. Dan ben ik persoonlijk al heel benieuwd naar de soundtrack van die prestigieuze reeks. Zoiets als Theme from Shaft. Dat zal het niet worden zeker. Hè? Ah, daar sla ik de bal mee, vrees ik.

0: grote hit in Europa toch in 1973 voor Redbone. We were all wounded and wounded knee. Na de reclame, een golden hit waarvan de studioversie eigenlijk maar weinig potten brak tot de band het live ging spelen in Japan.
1: Krevel. Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
2: Krevel. Leef beter. Recycleer mee. Breng je oude smartphone binnen en ontvang tot €500. Meer info op proximus.be. Proximus. Think possible. Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
3: I want you to want me.

zeg, dat is toch wel verschrikkelijk, hè. Hoe is dat nu toch mogelijk? Ja, ja. Ja, ja, het is goed. Opnieuw is dat brandalarm afgegaan in het Spelershotel in Berlijn, waar ook onze Belgian Cats verblijven. Zeg, niet midden in de nacht, zoals afgelopen zondag, wat zeer ongelukkig viel in aanloop naar het tweede groepsduel op het WK. Dat ze trouwens wonnen, hè. Maar dus wel deze ochtend. De Cats die kwamen met z'n allen weer naar buiten, terwijl de brand weer toesnelde aan het hotel. Het Radisson Collection in de centrale wijk Mitte in Berlijn. Heel wat teams, 15 van de 16 deelnemende landen, gingen dus maar een koffietje drinken, want er zat weinig ander op. Ondertussen was de brandweer aan het nagaan wat precies het probleem is. Ik weet het eigenlijk nog altijd niet. Maar luister eens. Allee, het is misschien vergezocht, hè. Maar volgens mij is dat sabotage. 15 van de 16e landen slapen in dat hotel. Behalve het Amerikaanse basketbalteam. Dat is het enige team dat niet in dat hotel overnacht. Heb je?

0: was Roy Orbison. Het album Destiny was van heel groot belang voor de familie Jackson, want bij dat album kregen de broertjes bij Epic, de platenmaatschappij, veel meer artistieke controle en produceerden ze zelf hun eigen muziek. En een van de grote hits van op dat album krijg je na dit nieuws.
1: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Je krijgt het van Niels Rosa Peralta.
2: Een goedemiddag. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. Voor wiskunde gaat het om 1/4. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieselore Wouters.
3: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem en leggen die test wel af. Maar wij gaan nooit een test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook in de fout van de leerkrachten. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
2: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. De vakbonden gaan opnieuw betogen in Brussel op vrijdag 9 oktober. Dat hebben de socialistische en de christelijke vakbonden aangekondigd. Het is een waarschuwing aan de federale regering, want die moet de komende weken op zoek naar nog eens 10 miljard euro. De bonden vrezen dat de gewone werknemer daarvoor zal moeten opdraaien. Bert Engelaar van de socialistische vakbond.
4: We horen BTW-verhogingen, VOCA die eraan koppelt, dat dan ook aan de index moet gesleuteld worden, besparingen op welzijn, gezondheidszorg. Mensen hebben schrik en zeggen we moeten echt een signaal geven aan deze regering dat het niet verder kan. En niets beter dan vrijdag 9 oktober. Waarom? Omdat op 13 oktober onze premier zijn State of the Union zal doen.
2: Het wordt dan al de 4e nationale betoging dit jaar. Tientallen organisaties willen dat onze federale regering de staat Palestina erkent. Ze hebben daarvoor een open brief geschreven. Ook heel wat bekende Vlamingen en academici hebben die ondertekend. Ze willen dat ons land Palestina erkent voor 22 september, want dan start de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Vorig jaar zei premier De Wever dat hij Palestina zou erkennen als alle gijzelaars worden vrijgelaten en als de politieke structuren van Hamas ontmanteld worden. 12 landen gaan een handelsbeperking invoeren voor de Israëlische kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Dat zijn kleine Israëlische stukjes in Palestijns gebied. Het gaat onder meer om Finland, Polen en Spanje. Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan nog een stapje verder en voeren een handelsverbod in. Want de Israëlische kolonies zijn een schending van het internationaal recht. Ons land voerde vorig jaar al een invoerverbod in voor producten die uit gebieden komen die door Israël bezet worden. En er zijn nog altijd meer dan 5.800 mensen vermist in Nepal en Tibet na de zware overstromingen. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 1.400 mensen overleefden de ramp niet. Afgelopen weekend haalden reddingswerkers nog 4 mensen levend van onder het puin. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gered is klein. Vanmiddag en vanavond is het meestal bewolkt met regen vanaf de kust bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien bij 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
1: Dit is Joe Gold
5: met Raf van Brussel.

Justin Hayward, die was 19 jaar, kreeg witte satijnen lakens cadeau. Zijn liefdesleven zat niet helemaal mee en hij schreef er dan maar een van de mooiste melancholische platen van de jaren 60 over. Ja, dat is nog altijd beter dan die lakens wassen op 40 graden natuurlijk. Moody Blues bij Joe Gold en Benny Appeltans laat toch weten in de Joe-app dat die Nights in White Satin binnenkort 59 jaar oud is. Kan je dat geloven, stuurt hij er nog bij. De actueel plaat komt er zo meteen aan na Paul Simon en deze Crystals.

0: Actua-plaat.
1: Met een geweldige klad. Vrouwelijke backing vocals, die Mother and Child Reunion van Paul Simon bij Joe Gold. Ik heb een artikeltje gevonden over de abdij van Bordum. Daar kan je binnenkort iets zien wat normaal achter gesloten deuren gebeurt. Namelijk de live restauratie van een werk van de Vlaamse barokmeester Gaspard de Kraaier. Dat is 16e, 17e eeuw. Van wie schilderijen niet alleen in Belgische musea hangen, maar ook in de Metropolitan Museum of Art. Het Met heet dat dan in New York. Dus geen afgewerkt schilderij met een bordje niet aanraken, maar je mag echt meekijken terwijl restauratoren laagje voor laagje het kunstwerk weer tot leven brengen. Een soort voor- en na-programma waar bezoekers dus een unieke blik achter de schermen krijgen van het restauratievak. Hoe oude vernis wordt verwijderd, kleuren opnieuw zichtbaar worden en details tevoorschijn komen die soms eeuwen verstopt zaten. Wanneer en waar? Wel, dat kan je tijdens de Open Monumentendag aanstaande zondag 13 september. De abdij van Bornum. Dus daar mag jij nu eens een 60s, 70s of 80s plaat aan opmaken. En je mag me dat laten weten in de Joe-app.

0: carglass.be.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: De kinderen komen terug van school met grote honger.
3: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
2: Oh.
4: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
2: Oh, Lidl, met een held.
4: Lidl, dat kan tellen.
5: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
6: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond iets Italiaans.
12: Spaghetti bolognese. Ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
13: Amai, la vita is echt wel bella.
12: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Samen aan tafel.
15: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunch Garden?
14: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
16: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
17: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
18: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
19: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Let's Stay Together van Al Green. En green, dat is een kleurtje. En dan zitten we ook al in de Actua-plaat.
1: De Actua-plaat.
0: Want in de Abdij van Bornem kan je aanstaande zondag iets zien wat normaal achter gesloten deuren gebeurt. De live restauratie van een werk van de Vlaamse barokmeester Gaspard de Kraaier uit de 16e, 17e eeuw. Van wie schilderijen niet alleen in onze musea hangen, maar ook bijvoorbeeld in de Metropolitan Museum of Art in New York. Het MET, zoals dat afgekort heet. Dus geen afgewerkt schilderij met een bordje niet aanraken alsjeblieft, maar je kan echt meekijken terwijl restauratoren laagje voor laagje het kunstwerk weer tot leven proberen te brengen. Een soort voor- en na-programma, waar je dus ja een unieke blik achter de schermen krijgt van het restauratievak, hoe oude vernis wordt verwijderd, hoe kleuren opnieuw zichtbaar worden en details tevoorschijn komen die soms eeuwen verstopt zaten. Tijdens Open Monumentendag op zondag 13 september, dus aanstaande zondag. Ik zit dan op een vliegmeeting, Sanicol in Leopoldsburg, ik kan er helaas niet naartoe. Maar het is dus in de Abdij van Bornem. Janine stuurt nog gold, help alsjeblieft, ik kan niet kiezen. Zoveel liedjes met kleurtjes. Kleurtjes verf dan nog. Mellow yellow, roses are red, blue suede shoes, painted black. En ook Luc en Jan die dachten aan de Rolling Stones, painted black. Marleen was slim, die plakte er een noemer onder op, liever. True Colors van Cyndi Lauper. Past mooi bij het minutieuze restauratiewerk, laat Stef weten. We Can Work It Out van de Beatles. Ja, want daar gaat het om, stuurt Sophie. Zorgen dat een eeuwenoud kunstwerk nog generaties meegaat. Staying Alive van de Bee Gees. Dat is lang geleden, zeg. Art for Art's Sake van 10cc. Rutger, je bent gaan graven, diep gaan graven. Maar wel heel fijn. Ja, je wilt terugkeren naar hoe een kunstwerk er oorspronkelijk uitzag. Cher, If I Could Turn Back Time. Uit 89 laat Saskia nog weten. Voor als het schilderij tijdens de restauratie eens gedraaid of op zijn kop gezet moet worden. Upside down. Dat is een vrolijke kwinkslag, lieve Ingrid. Dank je wel voor die Diana Ross. Maar we gaan voor Bart en Suzy. Een restaurateur die eeuwenoude kleuren opnieuw tevoorschijn haalt. Wij vinden dat gewoon iets magisch. Dank jullie wel allemaal.
1: De Actu.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
3: Voor als je mening telt.
4: Zal wel zijn.
3: Voor als de planeet ook telt.
4: Allokus, pro-planeet hier.
3: En voor als elke cent telt.
4: Ik ben hier de lockers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
3: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
3: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verikabank.
3: Klaar voor nog eens 100 jaar.
0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Hema!
6: Humo!
5: Hema!
7: Humo zapt zich een weg door het nieuwe tv-seizoen. Van een Vlaamse spuiten en slikken tot het derde seizoen van Nonkels.
8: En klappen ook vrij hoe is Vlaams, wie?
7: Een stortvloed aan kijktips en het grote Nonkels-interview met Jelle de Beulen, Rick Verheijen en Wim Willaert. Deze week in Humo.
8: Humo!
3: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
10: Knaldi. Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
11: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
12: Peugeot.
13: Je hoeft niet te wachten op onze Crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot 16.000 euro voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Don't Leave Me This Way van Harold Melvin en de Blue Notes. Je ziet Harold Melvin wel op het hoesje staan, maar de stem die je hier hoort is natuurlijk Teddy Pendergrass, die toen hij zich bij de groep aansloot, aanvankelijk achter het drumstel zat. Hij was drummer, maar nadat men zijn stem ontdekte, mocht hij een plekje naar voren. Goeie beslissing, want achter een drumstel is zo'n stem toch een beetje verspillingen. Dit is Cat Stevens bij Joe Golds.

Cat Stevens en het prachtige Morning Has Broken. 60s at 6 komt eraan met heerlijke platen hoor. Ik zie al Black is Black van Los Bravos, Ma Chérie Amor van Stevie Wonder en ook Land van Maas en Waal van Boudewijn de Groot. Dat is voor zometeen. Wij horen elkaar morgen om 3 uur. Nog een hele fijne avond.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hand dog. En tegel plakken. Dude, I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Nu vrijdag vanaf 3 uur bij Joe Gold.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
2: Aluminium. Vind je vakman op reinaars.be.
3: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk met elektricien Seppe.
4: Voilà, volledige installatie getest en goedgekeurd.
3: Ah ja, en nu Seppe, de batterijen opladen veronderstel ik?
4: Nee, eerst moeten de 10 nieuwe laadpalen worden geïnstalleerd. Hè?
3: Ja, tuurlijk.
5: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Caddy Cargo is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €6.500 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
6: God Talent is terug, met een podium vol ongezien talent. Talent dat breekbaar is. Talent dat je beter niet thuis probeert. Of talent dat misschien beter thuis was gebleven. En talent dat iedereen volledig omverblaast.
7: Dit was fantastisch.
6: God Talent, vanaf vrijdag 4 september bij VTM en op VTM Go.
8: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
9: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
10: Oh, mama, snap jij iets van die passé composé?
11: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat een.
8: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
12: Volkswagen. Omodachéku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodachéku.be of bij uw dealer.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
13: Een goede avond. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat mensen die aan het staken zijn toch moeten komen werken voor een minimale bezetting. Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
14: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dan weet je ongeveer dat je toch sowieso onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
13: Volgens het gevangeniswezen werden er in het hele land zo'n 60 mensen opgevorderd. De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking is zondagavond begonnen en duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. De scholierenkoepel is ongerust over de resultaten van het PISA-onderzoek. Dat zijn de internationale onderwijstesten die om de 3 jaar worden afgenomen. Ze zijn nu nog nooit zo slecht geweest. 3 op de 10 Vlaamse 15-jarigen haalt het basisniveau voor leesvaardigheid niet. En voor wiskunde gaat het om een kwart. Maar dat is volgens de scholierenkoepel niet hun fout. Lieslore Wouters.
15: Wij dragen de gevolgen van het onderwijssysteem. We leggen die test wel af, maar wij gaan nooit de test bewust slecht afleggen. Het is zeker en vast ook in de fout van de leerkrachten. Het is gewoon een fout van ons onderwijssysteem dat ergens faalt. Maar we mogen zeker en vast niet zeggen dat het de fout van scholieren is. Want wij zitten er even hard mee in als de minister van Onderwijs, als ouders, als de media.
13: De scholierenkoepel roept op om te investeren in voldoende goed opgeleide leerkrachten en mentaal welzijn op school. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken van afgelopen weekend. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de 3 landen samen. De Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquard. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een vierde plaats. Wout van Aert werd zesde. De Spanjaard Enric Mas blijft de leider in het klassement. En er nog voetbal, want over zo'n drie kwartier begint Club Brugge aan de Champions League. Het speelt thuis tegen het Engelse Aston Villa. Volgens sportjournalist Jarno Berto is Club niet kansloos, maar is Aston Villa toch favoriet.
16: Aston Villa vorig jaar vierde geworden in de Premier League in Engeland. Europa League gewonnen ook. En afgelopen zomer 300 miljoen euro uitgegeven aan transfers. Om je maar een idee te geven, dat is 100 miljoen euro meer dan de totale kostprijs van het stadion van Club Brugge. Alleen, Villa is op dit moment wel heel slecht begonnen aan de Premier League.
13: Ja, het kon dit seizoen nog niet winnen en scoorde ook nog geen enkel doelpunt in drie wedstrijden. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden.
0: Dit is Joe Gold.
17: 60s at 6.
0: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Oh, maar ik heb koppijn. Ons trouwfeest was stevig.
2: Zeg dat wel. Zeg, ja. Wat was uw naam nu weer juist?
3: Maar, zeg je nu serieus de naam van uw eigen vrouw vergeten?
2: Nee. Aline, Ellen. Hm? Ellen. Elke. Huh? Elke.
3: Dit is Sarah.
4: Blind getrouwd is terug. En na het huwelijksfeest begint het echte leven. Blind getrouwd. Elke maandag en woensdag bij VTM. En nu al met VTM Go Plus.
3: Jij?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak.

0: De nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Ramen, deuren, veranda's.
6: Reinhards Aluminium.
7: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinhards.be.
8: Alleen maar Golden Hits.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Oh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter.
4: Help, de kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
4: Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
4: oh,
6: op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, met een haal.
6: Lidl, dat kan tellen.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
8: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
7: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
9: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
13: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
14: Achter jou staat Xerius. Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
15: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
16: Volkswagen.
17: Joe Gold. 60s at 6.
18: Alleen maar golden hits uit de jaren.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeie avond. In bijna alle gevangenissen is vandaag personeel opgevorderd door de staking, dat melden de vakbonden. Het betekent dat cipiers die aan het staken zijn toch moeten komen werken om aan een minimale bezetting te komen. Je hoort Alain Blanke van de Christelijke Vakbond.
5: We moeten zeggen dat in het gros van de gevangenissen er toch wel dagelijks opvorderingen zijn. Bij de ene iets meer dan de andere. Het is wel zo dat je moet rekenen, eenmaal dat je opvorderingen hebt, dat weet je ongeveer dat je toch onder de 50% zit van het personeel die komt werken.
4: De cipiers protesteren onder meer tegen de overbevolking in onze gevangenissen en het personeelstekort. De staking duurt nog tot vrijdagavond 10 uur. Experts waarschuwen voor de manier waarop apps met betrouwbare data zoals foto's of GPS-locaties omspringen. Aanleiding is het Nederlandse onderzoek waaruit bleek dat persoonlijke info op de reisapp Polar Steps jarenlang openbaar stond. Zij konden de profielen van miljoenen mensen inkijken. Technologie-expert Kenneth T.
6: Er zullen ongetwijfeld nog apps zijn die gelijkaardige functies hebben, die ook lekken bevatten. Dus je moet je altijd gewoon heel bewust zijn van het feit dat als je die data deelt, dat iemand die mogelijk zou kunnen gaan stelen. En als dat dan gevoelige dingen zijn, zoals je bent bijvoorbeeld een militair of zelfs een politicus, dat je dat soort van zaken gewoon niet gaat gebruiken.
4: Ook gegevens van Belgische militairen waren dus jarenlang zichtbaar. Je kon ze onder meer informatie afleiden over militaire basissen. Amerikaans president Trump en zijn Russische collega Poetin hebben met elkaar gebeld. Het was een openhartig gesprek volgens Rusland. Ze hadden het over de vredesgesprekken afgelopen weekend. Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff waren eerst op bezoek gegaan bij Poetin en daarna bij Zelensky om er een aantal vredesvoorstellen te bespreken. Zelensky zei al dat hij zich voorbereidt op verdere gesprekken met de drie landen samen. En er is hinder op heel wat Britse luchthavens. Dat komt door een technisch probleem bij een luchtverkeersleider. Onder meer op de luchthaven van Heathrow in Londen en die van Manchester zijn er vertragingen. Het zouden wel enkel de vertrekkende vluchten zijn die hinder ondervinden. En dan nog wielrennen, want de Brit Matthew Brennan heeft de 16e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Hij haalde het in de sprint van de Fransman Coquart. Vito Braat kwam als derde over de streep. Jordi Meus sprintte naar een vierde plaats. Wout van Aert werd zesde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
3: Dit is Joe Gold.
2: 70s at 7.
3: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij huilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, met ritme van

maar plant zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid.

0: ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: Weet je wat ik het leukste vind aan reizen met Eurostar? Dat je niks zelf hoeft te doen. Niet in de file staan, geen parking zoeken, geen routes berekenen. Gewoon rustig zitten. Ah, zalig.
2: Mevrouw, ja, we zijn aangekomen in Parijs, maar u moet wel zelf uitstappen, hè?
1: Met Eurostar reis je in alle comfort recht het centrum van Parijs, Londen en Amsterdam in.
3: Eurostar. Together we go further.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met takwerker Freek.
8: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
7: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
8: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
7: Aha, oké.
9: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief btw. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
10: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be, waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
11: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt.

0: Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Bij Veronica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op veronica.be.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
2: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
3: Dit is 70s.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. 2 op de 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer nettoloon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil. Verlaag nu toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al, zolang stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee, blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
1: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher blijft wel voet bij stuk houden en zegt dat de btw-verhoging er absoluut niet komt. CD&V stelde dan weer een veto tegen het afschaffen van de salariswagens. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europees Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het eigen luchtafweerraketten levert aan Oekraïne. En sportrode duivel Thibaut Courtois is genomineerd voor de prijs van beste doelman op het gala van de Gouden Bal. Hij staat op de shortlist van 10 doelmannen die vandaag werd bekendgemaakt. Ook ex-rode duivel Vincent Kompany maakt kans op een prijs. Hij is genomineerd voor beste trainer van het seizoen. De winnaars worden op 26 oktober bekendgemaakt. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

Dit is Joe Gold.

Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. 2 op de 3 Vlamingen hebben geen probleem met een btw-verhoging, zolang ze ook meer netto-loon krijgen. Dat blijkt uit de nieuwste Stem van Vlaanderen, een bevraging van VTM Nieuws over de begrotingsonderhandelingen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil nogthans absoluut niet dat de btw-verhoging er komt. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: Het is wel bespreekbaar voor de andere partijen, zeker als het dus daardoor die lasten op arbeid eindelijk is gaan verlagen. En dat is dus ook precies wat die Vlaming wil verlagen. Toch eindelijk eens die lasten op arbeid. Jullie beloven het al. Zolang stel het niet nog eens uit, want dat ligt ook op tafel. Maar beste politici, dat vinden we dus geen goed idee. Blijkt ook heel duidelijk uit de peiling.
1: CD&V wil dan weer absoluut niet dat de salariswagen wordt afgeschaft. Oekraïne mag eigen Patriot luchtafweerraketten maken met Europees geld. Dat hebben Europese Commissievoorzitter von der Leyen en NAVO-baas Mark Rutte aangekondigd. Oekraïne kreeg die Patriot-raketten normaal gezien van de VS, maar die heeft ze zelf nodig in de oorlog met Iran. Duitsland zei ook al dat het ook eigen luchtafweerraketten zal leveren aan Oekraïne. En sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Aston Villa kwam na 11 minuten op voorsprong. Vetlessen maakte kort daarna gelijk voor Brugge. Maar daarna konden Buendia en Jackson er nog 1-3 van maken voor Aston Villa. Trezoldi maakte er uiteindelijk nog 2-3 van. Vanavond is het bewolkt met regen, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. Bijna 146.000 kinderen krijgen dit schooljaar gratis maaltijden op school. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee bekendgemaakt. Vorig schooljaar waren dat nog maar 90.000 kinderen. Het komt omdat steden en gemeenten nu minder moeten betalen voor die maaltijden en de Vlaamse overheid meer bijlegt. Het kost in totaal €170 per kind. Ze krijgen dan bijvoorbeeld ook fruit en verse soep op school. Er zijn verschillende heropflakkeringen geweest in de Hoge Venen, vooral aan de oostkant. Er zijn daarvoor zo'n 150 brandweerlieden ingezet. Het komt door het warmere weer van de voorbije dagen. Vorige maand ging in de Hoge Venen 3000 hectare natuur in de vlammen op. Het getroffen gebied is nog altijd gesloten voor bezoekers. En een opvallende actie in de kustgemeente Kokzijde, want daar krijgt wie jonger is dan 40 jaar en er een huis of een appartement koopt, een premie van €12.000. Dat is beslist op de gemeenteraad. De gemeente wil zo haar bevolking verjongen, want dat is belangrijk, zegt bevoegd schepen Patricia van den Broeke.
2: Denk bijvoorbeeld aan de brandweer, het gemeentepersoneel, maar ook de lokale handel zoekt wel personeel. Ook ons onderwijs, daarin zien we dat ook, dat het aantal leerlingen daalt. En het is dus belangrijk dat we een gezonde mix hebben.
1: Er zijn wel voorwaarden. Zo moet je bijvoorbeeld minstens 10 jaar in Kokzijde blijven wonen en mag je geen andere eigendommen hebben. In het oosten van China zijn al zeker 13 doden gevallen bij een aardverschuiving. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap. 3 mensen zijn nog altijd vermist. In de regio viel de afgelopen dagen bijzonder veel regen door een tyfoon die eind vorige maand aan land kwam in China. En dat zorgde dus voor aardverschuivingen en modderstromen. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
3: De eerste helft waarin we te makkelijk de doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat die niet, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
1: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Er zijn in Vlaanderen vorig jaar opnieuw minder nieuwe ondernemingen bijgekomen. Het waren er iets meer dan 11.200. En dat is het laagste aantal sinds 2014. Dat blijkt uit cijfers van onder meer ondernemersorganisatie Unizo. Je hoort topman Bart Buyssen.
2: We zitten in een periode van heel grote transities. Hè. Dus verduurzaming, energietransitie, digitalisering. Er zijn toch heel wat geopolitieke elementen die spelen. Die ook vaak problemen stellen voor bevoorrading, voor kosten voor bedrijven. Financiële transitie, het feit dat het ook vaak moeilijker is om kredieten te krijgen. Naast het feit dat ondernemen ook duurder en complexer is geworden.
1: In Wallonië was er wel een stevige toename in het aantal starters. Op verschillende plaatsen in Iran zijn er explosies gehoord. Onder meer in een havenstad vlakbij de straat van Hormuz. En ook op het eiland Garg. Dat is strategisch belangrijk voor Iran, onder meer voor de export van olie. Het werd eerder dit jaar al eens aangevallen door de VS, maar het is nog niet duidelijk of ze ook achter de ontploffingen nu zitten. Ook over mogelijke schade of slachtoffers is nog niets bekend. En Sportclub Brugge heeft zijn eerste wedstrijd in de Champions League verloren. Het ging in eigen huis onderuit tegen het Engelse Aston Villa met 2-3. Hans van Aken van Club had na de wedstrijd een dubbel gevoel.
3: De eerste helft waarin we te makkelijk doelpunten weggeven. De kansen die er kwamen, dat eigenlijk onze eigen fout was en niet dat we het verband gespeeld werden of zo. En dan de tweede helft was dat beter. Alleen is het jammer dat dan net op het einde die laatste bal of die voorzet dan net niet bij ons valt en om nog gelijk te maken.
1: Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Meer dan 1 op de 3 Vlamingen heeft nu minder vertrouwen in premier Bart De Wever dan in januari. Dat blijkt uit De Stem van Vlaanderen, dat is een bevraging van VTM Nieuws. Je hoort politiek journaliste Hannelore Simoens.
2: We moeten er toch op bijzeggen, nog altijd vertrouwt 60% van de Vlamingen hem als premier. En ja, als je dan weet hoe hij al het hele jaar eigenlijk verkondigt dat iedereen de besparingen gaat voelen, dat het moeilijk en pijnlijk en lastig gaat zijn en kommer en kwel, vind ik 60% die in hem vertrouwen heeft wel nog altijd behoorlijk hoog.
1: Het is afwachten hoe lang De Wever dat vertrouwen kan behouden als de begrotingsonderhandelingen blijven aanslepen. Die gesprekken zijn vandaag gestart. De Wever wil een akkoord tegen 13 oktober. Er rijden morgen geen treinen tussen ons land en Nederland door een staking bij de Nederlandse sporen. Dat betekent dat er geen Eurostar of Eurocity treinen zullen rijden tussen Brussel en Amsterdam. En andere treinen die normaal gezien de grens oversteken, werken alleen het Belgische traject af. De Nederlandse spoorbonden staken onder meer tegen de besparingen op de sociale zekerheid. En sport, onze Belgian Cats kennen hun tegenstander in de kwartfinales van het WK vrouwenbasket. Ze nemen het donderdag op tegen gastland Duitsland. Duitsland won vanavond zijn baragewedstrijd tegen Zuid-Korea en komt zo dus in de kwartfinales uit tegen ons land. De Cats wonnen tot nu toe al hun wedstrijden op dit WK en kwamen zoals groepswinnaar uit de groepsfase. Vannacht klaart het op vanaf het noordwesten, minima straks rond 14 graden. Morgen afwisselend opklaringen en buien, maxima tot 19 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met buien, maar ook wat zon en rond 20 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.